Dee Irvin, 100 years from today. Ray Bonvill, dat is een singer-songwriter uit Canada, maar hij woonde ook al in Louisiana, Colorado, Parijs en Texas. Ray Bonvill, it takes a lot to laugh, it takes a train to cry.

0: Ray Bonvill, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Sam Dees, dat is een songwriter uit Alabama. Hij schreef hits voor Larry Graham, Gladys Knight and the Pips, George Benson, Aretha Franklin en Whitney Houston. Maar hij heeft ook 9 soloalbums gemaakt, want hij is tevens een uitstekende zanger. Sam Dees, What Good is Love?
1: Well, wow, wow, yeah, yeah, hey, hey.

SMD's What Good Is a Love. Mac Hutchinson begon als straatmuzikant op de stations in Boston en later was ze actief in het koffiehouse-circuit. Ze doet alles low-budget als beginnend artiest en ze nam dit nummer gewoon thuis op in Boston. Mac Hutchinson, Born in Time.

Mac Hutchinson, Born in Time. The Steppers, dat was een superband uit Detroit met bekende muzikanten Daryl Bell, Chico Jones en Clarence Coulter. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar dit was de zoveelste superband die mislukte. The Steppers, Come and Get It.

De Steppers, Come and Get It. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jimmy LaFave was een trouw bewonderaar van Bob Dylan. Op al zijn album staat wel een cover van Bob Dylan. Dit nummer nam hij op met gitarist John Immon en steelgitarist Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet, met gitarist John Immon en steelgitarist Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede generatie, zo kun je Shirley King wel noemen, want zij is de dochter van B.B. King. En daar is een nieuwe cd van u gekomen, Blues for a King. Verder muziek van Marcus Lazarus, Will Wesley, Robbie Ray, The Western Centuries. Drie mooie uitvoeringen van het nummer van Junior Parker, Sometimes, Ben Rice, Josh Krasin, zelfs Bruce Springsteen. Maar we begonnen met de Black Track Blues Band, Best Friend's Grave.

Ja, Joy, Joy, Joy. Best Friend's Grave, het nummer van de Backtrack Blues Band. De Backtrack Blues Band. En nu nog een nummer van Little Walter, nummer Backtrack. En de man achter de Backtrack Blues Band is met name Sonny Charles. Dat is de leadzanger en de mondharmonica speler van de band. Kevin Burt, dat is de volgende die op de lijst staat. Dat is een man die al jaren bezig is met het maken van muziek. Niet hele grote muziek, niet hele grote carrière heeft, maar hij giet wel steeds de deur. Hij staat op de hoes van de cd ook mooi, misschien pick-up truck, waarvan hij denkt, nou ja, door red ik gewoon altijd met rond, denk ik zo ongeveer. Nee, cd die heet Stone Crazy en het nummer is Pretty Little Thing.

0: you such a pretty little thing.
1: Pretty Little Thing, dat is het nummer van Kevin Bird. En dat moet je dan eigenlijk op zijn, misschien wel op zijn Texaans uitspreken. Pretty Little Thing. En komt van de nieuwe CD Stone Crazy. De twintigste CD van Bruce Springsteen. Normaal zal ik in Harris Blues niet zo gauw een nummer van Bruce Springsteen duiden, want ik vind het niet uitgesproken blues. Ook niet echte Amerikanen, alhoewel de CD Nebraska wel in die richting ging. Maar op de laatste CD van Springsteen, Letter to You, er staat één prachtig nummer op. De andere nummers, dat is het traditionele werk van Springsteen. Dat moet je van houden of niet. Maar dit nummer, dit is echt zeer de muiten weerd. Bruce Springsteen met One Minute You're Here.

ruwe bolster. En dit is de blanke pit van Bruce Springsteen. One Minute You're Here. Misschien wel een beetje opgedragen aan Clarence Clemens, de man die in 2011 overleden is. Lid van de E Street Band. Van zijn nieuwe CD Letter to You. Josh Grazin, heel ander verhaal. Man die met dit aan American Idol en door ook het beste succes met had. Hij kwam gewoon uit de marine. Hij diende nog bij de marine toen hij door aan meedeed. En toen kreeg hij zo opeens een carrière in de muziek. Een beetje in de country wereldmuziek. In de country muziekwereld. Ja, de country muziekwereld. Dat ging hem niet al te goed af in die zin van hij kreeg toch succes en dat steeg hem een beetje door de kop. En dat kwam niet helemaal goed met hem. Op een gegeven moment was hij fut. Had hij een briefje nodig van dat aflopen moest wezen. Maar gelukkig, het is allemaal goed gekomen. Er is een nieuwe single van hem, Udekom, van Josh Grazin, het nummer Home.

Josh Crazin met zijn nieuwe single Home. Out of the box, wat denk je dan aan? Nou, denk dat veel mensen dan denken van... dan ben je een beetje spontaan aan het denken. Spontaan aan het redeneren, out of the box denken. Niet overal aan vastzitten. Dit kan ook heel anders wezen. Out of the box kan ook wezen van dat de muziek... dat die uit een boxje komt. Dat kan ook, maar hij kan ook komen uit een cigarbox gitaar. Een eigen gebouwde gitaar van een sigarendeus, een stok met een paar snaren erop. Iemand die dat in Nederland heel veel deed, was, dat is Cigarbox Henry. Een man uit Dalfsen. Maar in dit geval is het een cd van het duo Ben Rice en R.B. Stone. En daarvan het nummer Jesus Needs a Gig.

Ben Rice en R.B. Stone van de CD Out of the Box, Jesus Needs a Gig. Harry's Blues, de Lustrinoir. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. Het is een nummer van Junior Parker, Little Junior Parker. Origineel uit 1958, man die geboren is in Clarksdale. Ontdekt is door Ike Turner, de man van Ike en Tina Turner. En ja, zijn mentor was eigenlijk Sonny Boy Williamson. Nou, die woonde ook vlakbij in Tutwiler, dat ligt vlakbij Clarksdale, in Mississippi, in Amerika. Nou, dat nummer, dat staat centraal. En de eerste uitvoering die is van een nieuwe cd van John Nemeth. De man met de Hongaarse naam, maar een volbloed Amerikaan. Van de cd Stronger Than Strong, Some.

De meest recente versie van Sometimes in de uitvoering van John Nemeth van de cd Stronger Than Strong. En de mondharmonica die speelt natuurlijk een prominente rol. Geen wonder, want het nummer weer in 1958 opnemen door Little Junior Parker, ook een mondharmonica speler. Ik weet niet of dit opgenomen is in Memphis, denk het wel, want Sam Phillips, dat was de man die hem ontdekt heeft eigenlijk, of ontdekt, dat was Ike Turner, maar die hem groot gemaakt heeft met nummers op het Sun label. Later ging hij over op een ander label, de Modern Records van de Bihari Brothers. Maar op Sun Records door heeft hij grote successen gehad, onder andere met Mystery Train, een nummer wat ook door Elvis Presley opgenomen is, compositie van hemzelf. Dit nummer, Sometimes, een compositie van Don Robey in de uitvoering van Junior Parker.

Little Junior Parker in 1958 met Sometimes. De derde versie die is van een man die vooral bekend geworden is als mondharmonica speler bij de Fabulous Thunderbirds. Een band uit het westen van Amerika. Kim Wilson heb ik het dan over. Maar die daarnaast ook allerlei solo dingen maakte. Hij begon al in 1993 met Tiger Man, zijn eerste eigen album. Dit is een nummer wat uit te komen is op een cd uit 2003. Looking for Trouble. De versie Sometimes van Kim Wilson.

Drie versies van Sometimes, het nummer van Little Junior Parker uit 1958. De eerste die je hoort die was van Kim Wilson uit 2003. En de eerste die was van John Nemeth van de CD Stronger Than Strong. En die is uit 2020. De Western Centuries, ja, dat is een hele bijzondere band. Is dat eigenlijk kun je niet zeggen dat het een band is. Het is meer een concept. Een aantal mensen die bij elkaar gaan zitten. Callahan Morrison, Ethan Lawton en Jim Miller, die drieën. En die speelt in allerlei andere bands. Maar voor deze gelegenheid hebben ze zich de Western Centuries genoemd. Het zit een beetje in de sfeer van de old-time country muziek. En dit is van een cd die heet Call the Captain. En het gaat over Dynamite Kid.

Ja, wel een lekker soundje toch, hè? Van de Western Centuries van de CD Call the Captain, The Dynamite Kid. Robbie Ray, dat blijft in Amerika. Dit is een man meer uit het zuiden van Amerika, Florida, die naar New Orleans toegegaan is. Wat meer de blues, de rhythm and blues-achtige kant. Dit is van de titelstukje van de CD Up and Down.

Robbie Ray, Up and Down, titelstuk van zijn nieuwe cd. Beetje country blues achter, zou je kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen rhythm and blues van New Orleans, want dat klinkt met blazers erbij heel anders. En dit is toch wat meer de akoestische slide en de mondharmonica erbij. Twee gitaristen, Will Wesley en Kern Pratt. En die hebben samen een nieuwe single gemaakt, A New Kind of Blues. En Will Wesley, die komt uit Californië. En die speelde samen met mensen, bekende mensen, Larry Gardner, Grady Champion. En Kern Pratt, dat is een man die uit de Mississippi Delta komt. Die dus echt uit de wereld van de blues komt. Die optreden met Johnny Winter, met Delbert McClinton, Bobby Russ, nou, noem ze allemaal maar op. Dit is een single van het duo. Ze maakt ook zelf eigen cd's. Maar dit is een combinatie van deze beide man. Will Wesley en Kern Pratt met A New Kind of Blues.

A New Kind of Blues, dat is het motto van Will Wesley en Curtin Pratt, allebei de gitaristen. En dat valt op dit nummer ook wel te horen. Ja, tonacht doe eigenlijk allemaal Amerikaanse muziek, denk ik, uitsluitend Amerikaanse muziek. Dus het wordt tijd om eens aan deze kant van de grote plas te kijken. Marcus Lazarus, dat is een man die uit Engeland komt. En die heeft zijn vierde album, denk ik, ondertussen uitgebracht. Het is een man die in 2013 kwam mee met zijn eerste werk uit. Dat was een EP toen nog met vier nummers. Beggars and Thieves. En in 2017 met Save My Soul. En dan komt hij met de CD How Low Can You Go? Marcus Lazarus met One Last Goodbye.

Marcus Lazarus uit Engeland. How long can you go? Dat is de titel van de cd. En dit was One Last Goodbye. Het is ook zo'n man, net als zo'n Sean Webster, zeg maar, die eigenlijk prima op het podium in Grollo zou kunnen staan bij Hofstegen en me door een concert te geven. En misschien ook wel bij het keerpunt in Spiekeboer. Maar ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekkere snet bij. Maar ja, helaas, je bent dichter wat betreft de muziek. Je kunt het nog wel terecht voor een afhaalmaaltijd. Lekkere snet bij.

Nadruk Lunar. Het is een cd die ze maakte met allerlei bekende mensen. Joe Louis Walker, Duke Robillard, Elvin Bishop. Pat Travers speelde zelfs met. De enorme hardspelende gitarist. Kirk Fletcher speelde met. En Steve Cropper van Booker T en de MG's. Hier het nummer waar ze samenspeelde met Robin Ford. Shirley King van de cd Blues for a King, Feeling Good.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Nederlandse media maakte er niet eens melding van, want bijna niemand kende hem. En toch was hij een van de beste bluesvertolkers in Europa. Op 21 december 2016 overleed hij in Stockholm aan de gevolgen van een hartinfarct op 64-jarige leeftijd. Sven Setterberg, Lonesome for a Dime.

Sven Setterberg, Lonesome for a Dime. En Sven Setterberg werd op 28 maart 1952 geboren op het platteland van Zweden, waar hij opgroeide met Elvis Presley en Little Richard. En in 1964 maakte hij kennis met de Rolling Stones en Sonny Boy Williamson. En toen stond zijn besluit vast, hij zou bluesartiest worden. Sven Setterberg, Cry to Me.

Sven Setterberg en Cry to Me. Op zijn 24e begon hij zijn eerste professionele band, Talgood Blues. Maar hij kon daar nog niet van leven en daarom bleef hij gewoon overdags werken als pakketbezorger bij de Zweedse posterijen. Sven Setterberg, Pick Up the Pieces.

Sven Setterberg, Pick Up the Pieces. In 1975 verscheen zijn debuutalbum en 10 jaar later, in 1985, kon hij pas ontslag nemen bij de pakketpost in Stockholm. En hij hoefde vanaf dat moment niet meer de hele dag met een bestelwagen door de stad te racen. Eindelijk was hij beroepsmuzikant Sven Setterberg, Once in a While.

Sven Setterberg, Once in a While. Hij stapte op bij de Telge Blues en hij ging verder als Sven Setterberg en de Chicago Express. En dat was een heel prestigieus project, want dat was een hele grote band met een blazerssectie naar Amerikaans voorbeeld. Sven Setterberg, I'm Gonna Change.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: World Gone Mad van de Wade Band is het album van deze week. En zanggitarist Jim Wilder verzamelde een aantal muzikanten die in de nadagen van de band en de Lee Van Helm Band nog een rol speelden. Maar het is een uitstekende band, maar het blijft de B-garnituur van de band. De Wade Band en Big Legged Sadie.

The Wade Band. En ze klinken nog steeds als de band Big Legged Sadie. Sven Setterberg hield de Chicago Express ruim 10 jaar on the road. En hij was ook vaak de begeleidingsband van Amerikaanse artiesten die door Scandinavië toerden. Sven Setterberg, My Nerves Gone Bad.

Sven Setterberg, My Nerves Come Bad. In 1979 ging hij naar Chicago, waar hij met Amerikaanse muzikanten het album Chicago Blues Meeting opnam. Sven Setterberg, I'll Never Do You Wrong.

Sven Setterberg, I'll Never Do You Wrong. In 1999 kwam het eerste soloalbum uit, Blues From Within. En vervolgens maakte hij een hele serie indrukwekkende bluesalbums die nooit verder kwamen dan Zweden. Sven Setterberg, You Know My Love.

Sven Setterberg, You Know My Love. De laatste jaren van zijn leven runde hij twee bands, de Sven Setterberg Blues Band en het Sven Z Trio, voor optredens in kleine clubs. En dat deed hij met twee muzikanten uit zijn eerste band, Telge Blues. Sven Setterberg, What a Man Can Do.

Sven Setterberg, What Can A Man Do? En Sven Setterberg had net een tour door Zweden afgerond en verheugde zich op rustige feestdagen toen hij pal voor de kerst in 2016 onverwacht overleed. Dit is de laatste bijdrage van Sven Setterberg, You're Breaking My Heart.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik ben ik dus gaan werken voor het Noordzee Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet. En met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij prut met Ine die is door alles van af werd.
4: Theo, waar lopen wij hier?
5: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuidenhout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquette, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquette een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
5: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van, wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquette.
5: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met ja, jij werkte daar bij Paul.
5: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
5: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat. Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg. Die een paar jaar dan nog gewerkt
4: Frans,
5: heeft.
4: Frans, dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
5: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd liepen via Paul Laquette. En ik ben daar gebleven tot en met 1979.

0: En de jaren daarna ben ik altijd logie blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
1: Maar wel samen met hem?
0: Ja, absoluut.
1: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest?
0: Ja, dus dat is en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer zoveel tijd gaan we eens eten en praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
1: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een hele bijzondere humor, hè?
0: Maar een hele droge humor.
1: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
0: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76, dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongere bladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En ja, toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste Noordse Jazzfestival was natuurlijk een gigantisch verlies. Er waren maar 9000 mensen. Maar ja, de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste Noordse is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
1: Ja.
0: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Jij vertelde mij dat dat Mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in Mojo.
1: Ja, in 93 is Noordzee naar Mojo toegegaan. En sinds 1 januari is Mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee hoor, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond gelijk gemaakt. En dat is allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En, dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter
0: nog.
1: Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Wydaus en... Zij blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter de Wit daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat, dat Paul buitenlands... Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat... Dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Dat was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag. En die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan. En heeft ons daarover, een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren, is hij presentator in de Statenhal. Tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek. Hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar, dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Half Nederland is groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk. Ja. Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je fan bent, dan zijn je meer bij de podium dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het Noordzee. Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar bij het Noordzee? Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar, het geld werd opgehaald. Of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer. Hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ik zoek het niet echt op. Ik bedoel, Roy Hargrove heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs.
1: Met name, we doen nu ook een festival in Kaapstad. En dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. Dat vind ik leuk. Maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb wel dus het idee van, laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... Dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Dan moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suites, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor het eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in het Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongeveer. Ik heb George Benson daar... akoestisch gitaar zien spelen met door Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
1: Die, ja. Dus in de jazz is dat wel, die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. Waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Yeah. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek die... het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
1: Ja, dat klopt. En God, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayle heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland bij Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapte uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pain had. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jacques kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de start van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Later Droema, Club 192. En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70 jaar, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Maar ja, de Ricky and the Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, daar, waar we wel eens toe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop.
0: Ja.
1: Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar die rol.
0: Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's Ervaars.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Nazi is natuurlijk een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb dan een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte... muziekliefhebber. En de laatste avond van het North Sea in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. En dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. Het is een aantal keren nog geweest. Afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen, die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. En dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan en waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat North Sea Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... Mijn technicus Albert, die zei, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En het is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Dat was er wel iemand anders geweest.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Ah, het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze de bepaalde tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee.
0: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja, maar het is wel een... Bezuidenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook wel heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinese restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. En dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd onder de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel net een gemoedelijke sfeer, een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang er gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christiaan en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse blues groepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar dat opgetoond werd in de concertzaal. dus het op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in het beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Wenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Hè. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nog. Maar niet de echte, maar dat moet even een paar al accordeon daar, zie je wel. Ik kan even kijken of in de deur hij heen in het café. Want dat al kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, de A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat... wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook... De mensen in het dorp en zo, die kreeg daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus, dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, dat hele kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit... deze tafel was daar. Kijk, en het staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige erfvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goed, ja.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We wonen even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: ik wou even kijken wat hier nog is, dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja,
0: verder, we hebben zo weer voor.
2: Ja. Je moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, maar dat is... Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik heb dat verhaal nog
1: gelezen. Oh ja, kijk, hier heb je nog een folder ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Oh, die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmie van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmie van der Vecht er al bij. Dus, ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Dat is wel heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook en zo is eigenlijk wel dat daar de bedsteden in hebben. Ik wil trouwens nog wel zien, zie je wel. Ja. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen ook. Ik weet niet of dit is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat. Ja. Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar dat stond nergens anders. En dat is ook niet...
2: Ja, dat is die waar. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een
2: ronde.
1: Dit is een ronde. Ja, die is er niet meer.
0: Nee. Die was ronde.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou... Oh, maar even hier,
0: hoor.
2: We gaan verder.
0: Ja.

muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson, uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Hij maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Blueszanger Lee McBee uit Kansas City was jarenlang de zanger van Mike Morgan en The Crawl in Dallas, Texas. En hij kwam om het leven toen hij op een warme zomermiddag ging zwemmen en in een zwembad getroffen werd door een hartstilstand. Dit is een solo-opname van Lee McBee. Soul.

Lee McBee, Soul Deep. Shakira uit Colombia maakt commerciële, maar kwalitatief goede muziek. En die combinatie maakte een wereldster van haar. Ze is intussen de partner van de Barcelona-voetballer Piqué. En in 2011 kreeg ze een ster op het Hollywood Walk of Fame. Shakira, Underneath Your Clothes.

Shakira, Underneath Your Clothes. Willie DeVille overleed op 6 augustus 2009 in New York. Hij werd 58 jaar, maar de zanger uit Stamford, Connecticut, bewerkte voor zijn dood nog die legendarische hit van Benny King. Willie DeVille, Stand By Me.

Willie DeVille en Stand By Me. Jennifer Rush komt uit New York, maar ze woonde ook jaren in Wiesbaden in Duitsland. Toen keerde ze terug naar Amerika, vestigde zich in Seattle en begon daar als singer-songwriter. En plotseling had ze een hit. Niet alleen in Amerika, maar ook in Engeland, Australië, Ierland, Canada, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika en Zweden. Jennifer Rush, The Power.

Jennifer Rush, The Power of Love. Andy Fairweather Low is een topgitarist uit Wales. Hij toerde al met Roger Waters, Eric Clapton, Bill Wyman, Roy Wood, Gary Rafferty, The Who, George Harrison, Kate Bush, Pink Floyd en Van Morrison. En we zouden bijna vergeten dat hij eind jaren 60 ook een geweldige zanger was van de band The Amen Corner, Gin House Blues.

The Amen Corner met Gin House Blues. Cyndi Lauper uit New York zit al ruim 40 jaar in het vak. Ze heeft 50 miljoen albums verkocht en 20 miljoen singles. En in 2018 kreeg ze een Icon Award tijdens Billboard Women in Music Event. Cyndi Lauper, Time After Time.

Cyndi Lauper, Time After Time. De pas 26-jarige Otis Redding kwam op 10 december 1967 om het leven bij een vliegtuigongeluk in Lake Madison, Wisconsin. En hij wordt vandaag de dag nog steeds gezien als de beste soulzanger aller tijden. Otis Redding, A Change Is Gonna Come.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Survival Blues van Walter Trout is het album van deze week. De voormalige gitarist van Joe Tex, John Lee Hooker, Kent Heat en John Mayall levert na zijn levertransplantatie eigenlijk louter topalbums af. Hij is gemotiveerd, gezond, hij zit goed in zijn vel en hij heeft de blues als nooit tevoren. Walter Trout, Out of Bad Luck.

Walter Trout, Out of Bad Luck. Marianne Faithfull uit Londen was jarenlang de vriendin van Mick Jagger. Het was dan ook geen toeval dat haar debuutsingle As Tears Go By was, een nummer van de Rolling Stones. In 1979 brak ze eindelijk door met Broken English. Van dat moment werd ze eigenlijk serieus genomen als zangeres en groeide ze alsnog uit tot een cultartiest. Dit nummer is van Bob Dylan, Marianne Faithfull, It's All Over Now, Baby Blue.

Marianne Faithfull, It's All Over Now, Baby Blue. Van Morrison uit Noord-Ierland en Tom Jones uit Wales zijn generatiegenoten en dikke vrienden. En het zijn ook nog twee characters en ze vormen samen een uniek duo. Van Morrison en Tom Jones, Sometimes We Cry.

Van Morrison en Tom Jones. Sometimes we cry. Dolly Parton was dolblij met de wereldhit die Whitney Houston scoorde dankzij de film The Bodyguard. Want Dolly Parton schreef het nummer en verdiende er dus een vermogen aan. En het origineel is ook van de diva zelf. Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. Johnny Lang is een voormalig wonderkind uit Fargo, North Dakota. Hij was als jongen van 14 jaar al een begenadigd bluesgitarist, maar onderweg ging er het een en ander mis. Hij kreeg een alcohol- en drugsprobleem, maar na het overlijden van zijn schoonvader in 2002 maakte hij schoonschip en bekeerde hij zich tot het christendom. Johnny Lang, Only a Man.

Johnny Lang, Only a Man. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Karel Post deed de techniek, Freek Medendorp coördineerde de playlist. Op 4 augustus 2005 overleed bluesgitarist Little Milton uit Inverness, Mississippi, op 70-jarige leeftijd. Hij liet zijn fans een erfenis van ruim 50 prachtige albums na. Little Milton, Walking the Backstreet and Crying.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, storen wij aan de weg tussen Austin en St. Antoine op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35, dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat een good place to eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer met
1: op. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Kartoffelsalade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: En, het begon in Austin al, hè?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lückenbach en nou, noem maar op. En teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er west zijn?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, university town. Dat is de hoofdstad van Austin. En daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijn de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar
0: ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: De Dollars is echt nog half first.
1: Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen. Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto en een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die die muziek ook promoot, KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
0: Toto, op te, Jeff
1: Toto
0: Healy.
1: Ook nog, Jeff Healy. Yeah. Te veel om op te noemen. Dus, ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk, want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
0: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid, maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gestroomd. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
1: Nee, het is gewoon een ja, het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas. En Art Neville, Leo Nocantelli. En Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek scene.
0: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstop voor een hapje naar San Antone. Wat vraag je daarvan?
1: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude gracht idee, Utrecht. En ja, je hebt er ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus soort Douglas Quintet ben ik en zo, dat soort mensen. Duke Sham.
0: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antonio.

0: Ja, bandloopradio. Bandloop.
1: We praten hier in Nieuw-Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi en Derek Torsi.
1: Jack Torsi en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op de schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo. So.
3: 36, 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland. Dat was de main reason, the difference.
3: Maar de familie hier wonen en ze hadden zaken en we gingen voor hen werken dan.
1: Yeah.
3: En zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nu zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Ja,
2: en de main reason we bleven hier is, like in Pecos, is het. Lot of sunshine, lot of sun.
1: Ja, het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker dan in Rotterdam. In Nederland regent natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebank werken.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Er zijn nog maar privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland hebben dat ze gemeentes of zoiets.
2: Wel, nou, ik ben een machinebank werken voor een silver company, Pennzoil. Je knows Pennzoil.
1: Dus ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, you know, that oil company, but they got over there because they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they felt.
1: Nooit eens keer heenwee naar Nederland.
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie. U hebt daar nog familie. Komt u nou wel eens in Rotterdam?
2: Wel, zijn er drie jaar geleden.
1: Zeker wel veranderd, hè?
2: Oh, boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch. Hoge gebouwen. Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant. Dat staat nog niet in de
2: weer. Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Dat zag er helemaal niet naar uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder van Hanegem.
2: Dat hebben ze geluk gehad.
3: Ja, door blijven duwen.
1: Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Blijdorp.
1: Ja, en mijn oma Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo.
2: Ik ging op school daarbij,
3: Baljus. Ja, mij groeit op een Delfshaven.
2: Ja,
3: dat is waar ik groeide.
2: Ja, dat was

0: kennen. Ja,
1: Hollanders leven daar en ook met die din hebben jullie contact met ze.
2: Dat moet ze naar bij.
1: De exen die je ontmoet zie je. Je zegt hallo, gaat met je lijf met
0: je af. Zitten hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aan treft.
1: Wel, I don't know, you know, een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
0: Van Duitse afkomst.
1: Maar of de Rini, you know, van leven hier, I don't know.
2: Maar hun zijn net als wij zijn, je taal, hun taal is ook... Het verandert eigenlijk niet.
0: Verandert
2: niet. Maar doordat ze eerst lang zijn, de taal die kind of mixed. En hey, dat is net zoals wij praten.
0: En de kinderen dan.
2: Nou, ze praten we niet.
0: Praat die ook Nederlands?
3: Nou, ze praten...
4: Engels en Spaans.
0: So they are talking English, yeah.
1: Yeah, of course. You know, we over daar wij, you know, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. You know, dat wordt een grotere mix op. En zo, we dachten we laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
4: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het.
5: Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because... Oh, we lijken naar New Mexico, you know, but like go to Albuquerque. But if you gaat naar New Mexico, the roads are not as hier in Texas.
0: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja.
2: De wegen zijn hartstikke goed.
1: En de wegen zijn
0: in Nederland.
1: Ja. En daarvoor, you know, but... Oh, like they went to Cancun, you know, but... We lijken in Texas, zo we gaan over hier.
2: Je meest hebben goed weer, heb je al.
1: Ja, Houston, or Corpus Christi, and where else do we go? Houston, we went to Houston.
4: And I like it here in
2: the... I like it in the...
1: Because West Texas is the highest you can be. That's really the deadest part of Texas, West Texas.
2: Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
5: Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. I mean, als je hier in een restaurant komt, you know, je zegt hallo en maak je het en altijd kind of stuff, you know. Maar als je naar de andere steeds gaat, you know, van, well, oh, somebody put us to work, you know. In Texas zijn ze meer vriendelijker. Yeah. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, you know, voor koop something of een restaurant of zo, you know, they always try to help you. Ergens anders als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, overgeet het je nou.
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
5: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. No. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Ze kunnen het haast niet meer iets tegen doen, want daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
0: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: Dat is waar ze zeggen. Over hier, maybe in de United States, maar over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen, you know, because...
5: Dat niet.
1: Als je het er niet is, dan moet je het niet voeren, maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
1: Like I say, you know, een hoop mensen lijken wapens en like I say, schieten elkaar van kant, you know.
2: Een hoop domme dingen erbij.
0: Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek en wij zullen daar eens even zien wat we... Op Radio Drenthe ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drentse radio kunnen
2: doen. Dat is altijd wel leuk Nederlands.
0: Oké.
5: Bedankt. Bedankt.
6: I woke up this morning at the break of day.

0: dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen ben, Harry, stonden wij eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, oosten op Scott's bij Etta's Lounge. We konden het toen niet vinden. We vinden het nou wel weer.
1: Ja. Nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston. Een van de oudsten en het is in een zeer slechte buurt, Scott's, waar je men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan, maar ja, wij hebben toen een gesprek hier gehad met Etta en met Kobe die hierachter dan wonen. En ja, het zijn de beste aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe gereden, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je er nou op teruggekeken? Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat er verder die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurde het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer een blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker de ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou, ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk weinig lullige dingen meegemaakt, geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op televisie, schreeuwige reclametoestel. Op televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook. Ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is daar natuurlijk in muizen geblazen. En je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Hmm. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt. Zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. En daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: En daarmee was de cirkel sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leaving Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornadoes. Bestaande uit Augie Meyers, Doug Sam, Freddie Fender en uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen, Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, doveur La Otra Modesta. San Antone, speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holdback. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk en samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Muske.
1: Oké. Volgende week in Harry's Blues.
2: In 21 afleveringen deden Harry Muske en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues epiloog.
3: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
4: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
5: Het is een compositie van Harry Muske uit 1967. Het was de B-kant van de single Another Day, Another Road. En de singles waren nog kort in die dagen, omdat ze anders niet werden gedraaid op de radio. QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase.

QB and the Blizzards, Feeling Like a Suitcase. Het is alweer 32 jaar geleden dat een bluesnummer een hit werd. Dit is een nummer 1 in de Nederlandse album Top 100 en het werd ook een nummer 1 in Finland en Zweden. Het werd 2 in Noorwegen, 3 in Zwitserland, 4 in Duitsland en 5 in Australië. We hebben het over Gary Moore, Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. De band was volgens Harry Musquet de allerbeste band uit de muziekhistorie en hij draaide de albums dan ook grijs. Gitarist en componist Robbie Robertson was zijn ultieme held. De band, The Weight.

The Band, The Wait. Het nummer is geschreven door gitarist Warren Haynes en als Southern Rock Band schurkte de formatie van organist en zanger Greg Elman voortdurend tegen de blues aan. The Elman Brothers Band, Gambler's Roll.

Gelman Brothers Band, Gambler's Roll. Charlie Daniels was studiomuzikant in Nashville. Hij speelde gitaar en viool op honderden singles. En toen in die periode de Southern Rock Bands groot werden, zoals Lynyrd Skynyrd, de Gelman Brothers Band en de Marshall Tucker Band, besloot Charlie Daniels met een paar andere studiomuzikanten ook een band te beginnen. De Charlie Daniels Band. It's My Life.

The Charlie Daniels Band, It's My Life. Jimmy Vaughn uit Texas was de oprichter van de roemruchte bluesband The Fabulous Thunderbirds. Hij stond altijd in de schaduw van zijn getalenteerde jongere broer Stevie Ray Vaughan. Dit is een eigen compositie van Jimmy Vaughan, Dank Woman Blues.

Jimmy Vaughan, Danky, Woman Blues. Het nummer stond in 1997 op het 25e album The Big Picture van Elton John. Het was de B-kant van de single Candle in the Wind. En we hebben het over Harry Musquet's favoriete popartiest, Elton John. Something about the way you look tonight.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Blood, Sweat & Tears uit New York brak pas door nadat zanger David Clayton Thomas overkwam uit Toronto in Canada. Maar ook zonder de indrukwekkende frontman deed de band al hele mooie dingen. Blood, Sweat & Tears, I Love You More Than You Will Ever Know.

Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You Will Ever Know. The Electric Flag, dat was een band uit Chicago met gitarist Mike Bloomfield en zanger Nick Gravenight. Mike Bloomfield overleed in 1981 in San Francisco. Hij werd dood aangetroffen in zijn auto met een lege pot valiumpillen naast zich. Er is nooit een afscheidsbrief gevonden. The Electric Flag, Texas.

Electric Flag, Texas. Marla Glenn, dat is een zangeres uit Chicago. Ze werkte ook een hele periode in New Orleans en verhuisde toen naar Frankrijk. En daar begon ze in de stad New York een eigen band. En ze woont sinds 1998 in Duitsland, in de stad Heilbronn. Marla Glenn, Believer.

Marla Glenn, Believer. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Chicken Check, dat is een Engelse band onder leiding van gitarist Stan Webb. En in het verleden had ook zangeres Christine Perfect daar een belangrijke rol, maar zij stapte over naar Fleetwood Mac. Drummer Huey Flint zagen we later terug in John Mills' Bluesbreakers. Organist Paul Martin Raymond ging naar de Michael Schenker groep. En basgitarist Bob Daisley stapte over naar Black Sabbath. Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, het nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken, maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad You're Mine, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready. MUZIEK

0: Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en na een carrière van 64 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in elk geval, een heel klein plekje. 400 man woont daar, een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt daar naartoe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben? Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.
1: I've got a plan, I wanna start a band. I want it to be the best in history. I wanna take my time and do it right. If it's worth doing, it won't happen overnight.

Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton, Patrick en Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de CD If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soulzangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen, een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. En dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika natuurlijk. Komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek maar wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van hoe giet het allemaal in het leven. Vroeger had je een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

Best aardige muziek toch van deze CD. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pube Hunt en The Gatherers met Good Blood. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen hij het te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de cd Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1905 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

Ja, dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug. In de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zo vullen zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60er jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tiende al de achtergrond van die band en dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opgenomen heeft van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik maak zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. En de naam Susanna Santo hoort, dan denk je al lichtkaars van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans of wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet, hoor. Ik zal het even voor de opzoeking van wie het precies was. Gary Clark, uitstekende gitarist, die speelde erop met. Op die nieuwe cd van Susanna Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Santo met Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang, want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis, ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaner man. Uitstekende producer, maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel identiek van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas, een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana, uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze, denk ik, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben nog een nummer van Katie Henry, waar we vorige week ook wat van draaien, van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar gaat het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de band daarvan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat gaat ook niet in de kolde kleren zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet. Hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt, draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: Adeline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: The Wild Weeds, dat was een band uit Connecticut rond een blinde drummer Bob Dudek. Ze speelden in het voorprogramma van The Doors en The Rascals en dit nummer werd later gecoverd door Matthew Southern Comfort. The Wild Weeds, Mare, Take Me Home.

The Wild Weeds, Mare, Take Me Home. Kris Kristofferson schreef een prachtig autobiografisch nummer over hoe hij de zondagochtenden overleefde. Ray Stevens nam het er eerst op, maar dat werd geen hit. Maar Johnny Cash scoorde er een nummer 1 hit mee in Amerika. Maar Kris Kristofferson nam het zelf ook op. Sunday Morning Coming Down.

0: Chris Christopherson, Sunday Morning Coming Down. Ook het volgende nummer is geschreven door Chris Christopherson. Het werd in 1970 opgenomen door Janis Joplin met wat studiomuzikanten in Hollywood, onder wie pianist Richard Bell, die we later terug zouden zien bij The Band. Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Janis Joplin, me en Bobby McGee. De moeder van Hoyt Axton schreef Heartbreak Hotel voor Elvis Presley. Dat deed ze aan de keukentafel en het leverde een vermogen op. En dat was voor Hoyt Axton ook een reden om ook songwriter te worden. En hij schreef Greenback Dollar voor het Kingston Trio. Dit nummer nam hij eerst zelf op en toen werd het vervolgens gecoverd door de Three Dog Night en opnieuw door Elvis Presley, Hoyt Axton. Never been to Spain. Well,

Nooit Axton, Never Been to Spain. Gitarist Lonnie Mack werkte als studiogitarist en hij deed mee op platen van James Brown, Freddie King en The Doors. Maar toen nam hij in de Muscle Shoals Studios in Alabama met producer Don Nix, die voortkwam uit de band The Marquis uit Memphis, een zelfgeschreven nummer op. Lonnie Mack, Three Angels.

Johnny Mac, Three Angels. In de nadagen van de Flying Burrito Brothers haalden Chris Hillman en Bernie Leadon Rick Roberts naar de band. Hij moest voor nieuwe impulsen zorgen en hij schreef dit nummer, The Flying Burrito Brothers, Colorado.

Flying Burrito Brothers, Colorado. De band was enige tijd de begeleidingsband van Bob Dylan en hij schreef dit nummer ook. Drummer Lee Von Helm is de zanger. De band, When I Paint My Masterpiece.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Classic Album Selection van Cream is het album van deze week. En basgitarist Jack Bruce had al bij Manfred Mann, Graham Bond en John Mayall gespeeld. En bij Cream schreef hij dit nummer samen met gitarist Eric Clapton. Cream, Sunshine of Your Love.

Cream Sunshine of Your Love. Cowboy, dat is een band uit Georgia. En ze huurden voor deze opname Dwayne Elman in als gitarist. Want hij werkt op dat moment nog steeds als studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. Cowboy, please be with me.

Cowboy, Please Be With Me. Lowell George schreef het nummer voor zijn eigen band Little Feat en hij nam het op met als extraatje Ry Cooder op slidegitaar. En toch nam Johnny Darrell het als eerste op. En deze Johnny Darrell was altijd de eerste, maar hij had er nooit een hit mee. Hij was namelijk ook de eerste zanger die Ruby Don't Take Your Love to Town opnam en Green Green Grass of Home en Son of Hickory Hollow's Tramp. En dan kwam er vervolgens een andere zanger, die nam hetzelfde nummer op en die hadden er een wereldhit mee. Lil Feat, Willin'.

0: Little Feet en Willen. John Prine werkte als postbode en trad 's avonds in allerlei kroegen op. En dat deed hij totdat op een gegeven moment Paul Enka toevallig een keer binnenstapte. En die dacht, wat een goede singer-songwriter is dat. En die hielp hem aan een platencontract. En uiteindelijk groeide John Prine uit tot een toonaangevende singer-songwriter in Amerika. John Prine, Paradise.
1: When I

John Prine, Paradise. Gene Clark was de zanger van The Byrds, The Flying Burrito Brothers en Dillerton Clark. En als solo-artiest werd hij uiteindelijk een cultheld. Gene Clark, For a Spanish Guitar.

Gene Clark voor Spanish Guitar. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Ruben Esther deed de techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En Paul Cotton uit Chicago werd het nieuwe lid van Poco. En deze Paul Cotton bleek een uitstekende componist te zijn. En dat is altijd goud waard voor een band. Hij zingt zelf zijn eigen compositie. Poco, Bad Weather.

0: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
1: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam, het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amsterdam Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo Ines.
1: Goed je te zien.
0: Goed je te zien.
1: Hallo, kom binnen.
2: Hey heren.
0: Hey Simon.
2: Puntje.
3: Hallo.
0: Hey.
3: Hey, dag.
0: Simon.
3: Slecht weer hebben jullie juist.
0: Ja, het is aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
3: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
0: Ja, prachtig.
3: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
0: Ja.
3: Er komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het, en het Welsh.
0: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
3: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
0: Ja, nou.
3: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
0: Ja.
3: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, nee, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
0: Daar heb je gelijk aan.
3: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
0: Ja,
3: als mensen het goed bedoelen, zeggen hey, Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
0: Ja, ik merk het zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik bedoel, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
3: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes. En ik en mijne, iedereen zo. Maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Daar komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen, waar ze maar telkens een beetje lente en een beetje zomer en een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind, die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, waar ze zeggen dat ze poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
0: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
3: Ja. Ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
0: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
3: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laat je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum. Toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Het was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer... Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik.

0: Je bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur en speciaal de Beat Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je Beat Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Sergio en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenile delinquents, rebels without cause, vaderloze generatie, noem maar op. Allemaal mensen die toch met een steeds luidruchtiger protest tegen de conformistische maatschappij met zijn vastgeroeste hypocriete regels gingen ageren.
0: Ginsberg heb jij goed gekeerd?
1: Ja, ik zeg wel eens, ik ben naar Nederland teruggekeerd om Ginsberg te ontmoeten. Want toen ik een jaartje in Nederland terug was, zei een van mijn vrienden, je moet eens naar dat pas geopende jazzcafeetje gaan op de Looiersgracht. Hoe heet dat weer? Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
0: Ja, ik vroeg mijn tong in mijn oren.
1: Ja, de eerste twee. Die heb ik. Ik vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
0: misschien,
1: me. Ja.
0: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
1: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
0: Yeah.
1: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Of Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Dat is een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. En die, maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf het toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waren een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw, ja. Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
0: Kerouac is, en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
1: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke, rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
0: Aha.
1: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
0: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhalle in Essen. Toen waren in 68 naar de Tsjechische grens.
1: Was dat niet het Rockpalast in de Krugerhalle?
0: Ja.
1: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
0: Ja, wij hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd, want hun Marshall-kast was kapot. Ja. Dus.
1: Krugerhalle, wat een verschrikkelijk gebouw. Dat
0: was verschrikkelijk.
1: Och.
0: Maar de Fugs, die hadden toen nog... van die bordjes, het was toen... wij waren een hele... Dennis Weaver of meen ik gewoon.
1: Ed Sanders. En die had een das waar je op kon spelen.
0: Ja.
1: Die had... en van elke knop was een ander...
0: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
1: Ja.
0: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar in 68 net in geval. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren heel aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zie jij?
1: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats en over de Beat Generation. was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had, van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maakte het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent, je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waarder, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waarder kun je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders zou je de andere kant anders van.
1: Ja, ik heb nog wel
0: je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar. En het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen, het was altijd al muizen geblazen. Maar ik bedoel, ik weet dat het zo is. Dus daarbinnen, daar kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze,
1: dat ze
0: zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Ja, door omstandigheden. Mijn moeder, mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: Die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden het een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. En daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk dat mijn vader, toen hij terugkwam, had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Eders ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rey had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijfmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen en maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio.
1: En tussen
0: alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien. Dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nossa, honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wil. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of Chippy. Toen Remco Kampert mij met Henk Boekenogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom.
1: Ja,
0: maar,
1: I've seen the light.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Dan wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn Madame Blavatsky en... En er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op, wat voor wijze mensen die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertje of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. In het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. En, dan, nou, maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: hè, dan doe je dat ook om te weten wat er achter de muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over het schema. Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctaw Land, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers, die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus, het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar het
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk, want dat komt een beetje bij mij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis.
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn. Ik vond mijn weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e. 2 keer 3 keer scheepsrecht, zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hij zegt, hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Nee, want elke vrouw is ander vaarwater. Prachtig, vaarwater. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben... op alle dag, vind ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om... het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei nou ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja dat vind ik ook wel. Ze lopen in Arsenal. Dat is Arsenal.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten vergaan.
0: Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Iedereen heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. En als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Ja, waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. Ja, de Sherazade, Don Byers en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen. Dan de,
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. Barry Niekamp, onlangs overleden, en ik, we hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry en Van Gasten ging het filmen. En we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen, maar om ze dan aan een. Vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele.
0: Mooie sfeer.
1: Een mooie sfeer.
0: Roy Aldridge, Jimmy Griffin, echt een hele goede jazzmuziek. Don Byers woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, ja. Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja, en,
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer, ben ik daar wel eens doorgezaakt. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon, vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja.
1: Weet je wel, hier had je de Skype en dan heb je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerstraat.
1: Daar zaten ook vaak... klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezers namelijk.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Ja, dat moet dan, ja.
1: Daar was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een goed hoekje of gaatje terecht komt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd
1: wordt.
0: Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. Fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, er staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat Van de Pijp, waar vroeger Amsterdam aan de wonen, maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam weg. Zuidoosten, dat is.
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten met dit weer, weet ik niet.
1: Nee,
0: dat mag niet nat... En de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijftig soorten rozen, 400 vierkante meter.

0: een huisje vol papieren om in te werken. En één 5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt. Ja.
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar namen, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soldade.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soldade.
1: Over de Soldade en over de...
0: Tranen aan de taag. Ja. Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen, ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staat. Nou, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn... drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken, hoeveel talent van kant gemaakt, hoeveel geluk in kleine hoekjes, hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd, hoeveel dromen als spelend volbracht, welke hel moest het spelen ontspringen, waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten? Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret, zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppels tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen. Zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knars om de brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen. Dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja. En je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Nee, maar dat deken zo bij jou. Dat is net de hoeker dan.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk, de man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk, en van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cuban and Blizzards heel vaak optreden heeft.
1: Duitsland. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands altijd staan. Ik noem een paar ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meijnema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerk legde het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenversierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen, die vlogen ons wel achterna. Want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij lopen even terug. En ze kwamen van heen en ver, hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Ik kooi zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbal werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, dit ja. De dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens dacht van soldaat door ons komen wezen. Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal, al die, die dingen die bent afgebrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent toch wel een plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten dat die mensen daar gaan. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, wat meestal zo over praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wel dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestweek van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat Eddie Hendrik, dat was de baas, die was in de velden nog weer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat getrild. En de stoelen die vlogen door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. We hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knokpartij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorder Ballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij, hoor. Nee. Maar dat Noorder Ballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Sjaki Scholder, dat was dan de zakelijke leider van het Noorder Ballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd kittentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk toporkesten. Maar ook heel veel rommel, hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren, om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Engelse band Stan Webb's Chicken Check kende beroemde ex-leden Keith Hartley, Christine Perfect, Tony Ashton. En de band heeft intussen 24 albums gemaakt en had één hit met I'd Rather Go Blind. En zanger-gitarist Stan Webb leidt de band al sinds 1965. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Sven Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. Jim Jive and Joy, dat is een band uit Roosendaal, gespecialiseerd in neo-swing, rhythm and blues en rockabilly. Het is de band van zanger-gitarist Gert Vonk. En ze hebben een nieuw album, Full House. Het nummer is geschreven door Doc Pomus. Jump, Jive and Joy, Lonely Avenue.

Jim Jive en Joy, Lonely Avenue. Luther Allison uit Mayflower in Arkansas leerde het vak in Chicago van Freddie King, Otis Russ en Muddy Waters. En daarna woonde hij 20 jaar in Parijs en toerde hij veelvuldig door Duitsland, Zwitserland en Nederland. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. The Old Time Spring Band uit Hoorn is de band van zanggitarist Ton Knol. En het is dan ook geen toeval dat zijn zoon Tim Knol als producer optrad. Het nieuwe album heet Pretty Little Horses. The Old Time Spring Band, Long Black Veil.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: It Rains Love van Lee Fields is het album van deze week. En ze zijn van een uitstervend ras, de zwarte soulzangers uit Amerika. Maar de 69-jarige Lee Fields uit North Carolina blijft authentieke soulalbums produceren. Lee Fields, blessed with the best.

Lee Fields, Blessed with the Best. Blues Company komt uit het Duitse Osnabrück en de band toert al sinds 1976 door Europa onder leiding van zanggitarist Todor Todorovic. Het is de meest succesvolle en ervaren bluesband van Duitsland en de heren hebben heel goed geluisterd naar de Neville Brothers. Blues Company, Red Blood.

Blues Company, Red Blood. De Honky Tonk Man, dat is een rockabilly-band uit Noord-Holland. En die band die speelt vooral nummers van Johnny Cash, Dale Watson en Johnny Horton. En de band kent twee zangers, Bert Boot en Stefan Witteman. De Honky Tonk Man, Jukebox Charlie.

The Honky Tonk Man, Jukebox Charlie. Dave Kelly, dat is een Engelse bluesmuzikant. En deze Dave Kelly die leerde het vak bij Tony McPhee. En dat was de gitarist van The Groundhogs. En met die band begeleidde hij Muddy Waters, Johnny Hooker tijdens een tour door Europa. Later was hij gitarist van Paul Jones, de zanger van de bluesband. En tegenwoordig heeft hij een eigen band, de Dave Kelly Band. It Hurts Me Too.

De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Sweet Bourbon, dat is een bluesband uit Nijmegen met 5 mannen en 3 vrouwen, allemaal ervaren muzikanten. En ze maakten dan ook een heel aardig nieuw album, Born a Rebel. En binnen het gezelschap ontbreekt eigenlijk alleen een goede blueszanger. Sweet Bourbon, Muddy Footprints.

Sweet Bourbon, Muddy Footprints. Buddy Guy uit Louisiana trok naar Chicago. En daar kon hij meteen aan de slag als studiogitarist bij Chess Records. Maar de man wilde meer. Hij wilde carrière maken als soloartiest. Dit is een opname uit 1960. Buddy Guy, First Time I Met the Blues.

Buddy Guy, First Time I Met the Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Laura Taubman, dat is een singer-songwriter uit New York, en deze maand verschijnt haar debuutalbum Revelation, en dat werd opgenomen in Ontario, Canada. Laura Taubman, Sound of Heartbreak.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall. Althans, die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit. En daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World. Onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestiet. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje lup in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid kon opzetten om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbow.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de CD, dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe CD van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je op Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, misschien op termijn vergelijk met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blister die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cubby and the Blizzard. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cubby and the Blizzard. Harry's Blues, de Lustre Noor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer wat het dit keer overgiet. Oorspronkelijk, 1994, van Tinsley Ellis van zijn cd Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste cd van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop mee. Mike Campbell van Tom Petty and the Heartbreakers die speelt erop mee. Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op mee. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis. Uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk. Zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere. Ook op dit nummer. Derek Trucks die dat erop met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nu ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de cd uit Bang That Bell. En daarop staat zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die er in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World in 2012, opgericht door Erwin Java. Joh, nadat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan, Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar daarvan in de plek Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NECD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefer Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje woon maar. Een plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spelen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedwetters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel de pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Maar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Johnny Taylor was een blues en soulzanger uit Arkansas. Hij werd groot bij Stax Records in Memphis nadat hij was ontdekt door Sam Cooke. Hij overleed in 2000 in Dallas. Hij werd 66 jaar en toen had hij 40 hits in Amerika, waaronder 4 nummer 1 hits. Dit is een compositie van Wilson Pickett, Johnny Taylor, I Found a Love.

Johnny Taylor, I Found a Love. Het is een nummer van Dolly Parton uit 1973 en het werd 275 keer gecoverd door Whitney Houston, Kenny Rogers, Ilse de Lange, Michael Bolton, Glennis Grace, Leanne Rimes, Vince Gill en Gloria Gaynor. In 1975 werd de hit van Dolly Parton voor het eerst gecoverd door Linda Ronstadt, I Will Always Love You.

Linda Ronstadt, I Will Always Love You. Bobby Bland werd groot in het clubcircuit in Beale Street in Memphis. En dat deed hij samen met B.B. King, Roscoe Gordon, Junior Parker en Johnny Ace. De man had 64 hits in Amerika, waaronder 3 nummer 1 hits. En hij overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd. Bobby Bland, Sunday Morning Love.

Bobby Bland, Sunday Morning Love. In 1970 was het een grote hit voor George Jones en er verschenen covers van Tony Willet, de zangeres van Pussycat, Piet Veerman, de zanger van The Cats, Laurie Morgan, Alan Jackson, Tim Knol en Marty Wilde. En in 1981 was het opnieuw een hit en nu voor Elvis Costello, Good Year for the Roses.

Elvis Costello, Good Year for the Roses. Het nummer is geschreven door George Jackson en het werd de best verkochte blues-single in Amerika gedurende de jaren 80. En ook het album Down Home was een bestseller, want dat album stond 2 jaar in de albumchart van Billboard en de zanger overleed in 1984 op 48-jarige leeftijd. Cici Hill, Down Home Blues.

T.T. Hill, Down Home Blues. Charlie Daniels uit North Carolina schreef nummers voor Elvis Presley. Hij speelde op albums mee van Bob Dylan en Leonard Cohen. En hij was gitarist in de band van Hank Williams Jr. Hij overleed in 2020 op 83-jarige leeftijd. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Thank God We Left the Garden van Geoffrey Martin is het album van deze week. En Geoffrey Martin is een nog onbekende singer-songwriter uit Portland in Oregon. Hij debuteerde in 2009 met zijn album Gold in the Water. In 2012 volgde Build the Home. In 2014 Dogs in the Daylight. En in 2017 maakte hij zijn titelloze album Geoffrey Martin. En dit album liet 7 jaar op zich wachten. Geoffrey Martin, Lost Dog.

Jeffrey Martin, Lost Dog. McKinley Mitchell, dat is een blueszanger uit Chicago. In 1962 had hij een hit in Amerika met The Town I Live In. Maar hij keerde terug naar zijn geboorteplaats Jackson in Mississippi en daar overleed hij in 1986 op 51-jarige leeftijd. McKinley Mitchell, The End of the Rainbow.

McKinley Mitchell, The End of the Rainbow. Het is een compositie van Lee Hazelwood en hij nam het zelf op als duet met Nancy Sinatra. Maar Nancy Sinatra nam het ook solo op voor haar album Beats. En die versie werd een nummer 1 hit in Argentinië, Australië, Denemarken, Ierland, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walkin'.

Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Milton Campbell uit Mississippi begon op 12-jarige leeftijd al als straatmuzikant. Dan speelde hij nummers van T-Bone Walker en zo werd hij ontdekt door Ike Turner. Toen hij in 2015 op 70-jarige leeftijd overleed, had hij 28 hits in Amerika. Dit werd overigens geen hit. Little Milton, The Blues Is All Right.

0: Little Milton, The Blues Is All Right. Het is een nummer van countryzanger Buck Owens uit 1964. En in 1965 was het een grote hit voor Ray Charles. Maar het werd ook opgenomen door Nancy Sinatra, Kitty Wells, Brenda Lee, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Commander Cody, Barbara Streisand, Roy Orbison, Sonny and Cher en Raoul Malo. En dit is het echtpaar George Jones met Tammy Wynette. Crying Time.
1: Oh, it's

George Jones en Tammy Wynette, Crying Time. Het was een single van Wilma Burgess in 1966 en een jaar later verscheen de cover van Eddie Arnold en beide versies werden top 5 hits in Amerika. In 1975 nam Dorothy Moore het nog eens op en toen eindigde het nummer 2 in Amerika, 4 in Canada en Nieuw-Zeeland en 5 in Engeland en Australië. Dorothy Moore, Misty Blue.

Dorothy Moore, Misty Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. J.D. Souder uit Detroit schreef nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles, Bonnie Raitt, James Taylor en Don Henley. En hij maakte deel uit van de Souder Hillman Fury Band samen met Chris Hillman en Richie Fury. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada. J.D. Souder, You're Only Lonely.

0: Presentatie Harry Muskee.
1: Maar wat ik zelf vind is dat voetbal wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
2: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar een buurprovincie. Naar een voetbalveld in Heerenveen.

0: Luisteraars, we zijn op weg met Fobbe de Haan. En we zijn hier in het fameuze Abel Lenstra stadion. Fobbe, Hemreek, Bontebok, Katlijk, Nieuw-Beets, Gorredijk. Wat zeg je daar?
1: Ja, dat is de streek waar ik ben geboren. Lippenhuizen, zeggen ze in het Fries. Lippenhuizen, ja. In fatsoenlijk Nederlands. Nou, daar ben ik geboren in 1943. Heel aardig is dat ik net de advertentie van mijn geboorte nog ergens heb gezien. Het was een hele kleine kon niet, geboren Fobbe. Zoon van Reinder en Tjemkje. Alles wel, dat was zo ongeveer.
0: 57 jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: Ben ik goed ingelicht.
1: Ja,
0: daar, hè?
1: Ja.
0: Hoe was dat daar vroeger? Het was natuurlijk geen echte rijke streek, hè?
1: Nee, het was zo arm als ik weet niet wat. Mijn vader die was wagenmaker. Dat was op zich een heel mooi beroep. Dus hij maakte per jaar 1 of 2 boerenwagens en kruiwagens en dat soort dingen. En was dus afhankelijk van hoe het met de boeren was. Nou, en de boeren waren weer afhankelijk van hoe het met de bouwen, met vee was. En het was een, qua grond gewoon een hele armoedige streek. Nou ja, eigenlijk is de streek van Domelaar-Nieuwenhuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: dus de SDAP komt er voor een groot deel vandaan, de communisten. In Jubbega was 80% van de bevolking communistisch. Hè?
0: Ja, dat is een beetje wat Van Houten was in de Zuidoosthoek, Drenthe. Dat was eigenlijk die streek ook een beetje daar, de Lippenhuizen waar jij dan vandaan komt. Ik las in een artikel dat je moeder ook vrij vroeg overleden is.
1: Mijn moeder is overleden toen ze 57 was. Ja, nou ja, dat is. Dat was veel. Was,
0: dat betekende dus?
1: Ja, toen waren wij al uit de deur.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder ik noem het zelf altijd maar, die had moeite met leven. In die zin dat ze heel erg betrokken was bij alles wat er gebeurde, maar er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En het effect daarvan was dat ze 3 keer in een, of 4 keer misschien wel, in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Nou, en dat heeft toch een hele, in mijn jeugd een hele grote betekenis gehad. En achteraf, toen in negatieve zin, maar achteraf niet. Want ik denk dat ik, als ik erop terugkijk, er een ongelofelijke hoop van heb geleerd. En dat je toen ook iets in je hebt gekregen van. Je hebt niet overal invloed op, maar je moet je wel zien te redden. Hè? Dus dat je boven komt. Nou, dus achteraf was een hele. Laten we zeggen, mijn puberteit was niet een hele gemakkelijke tijd. Maar ik heb het aardig overleefd.
0: Je moest jezelf ook vroeg leren redden, natuurlijk.
1: Ja. Mijn zelfredzaamheid was al redelijk snel ontwikkeld.
0: Ja.
1: Ja, dus in de zin van, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog op lagere school zat, toen, want mijn vader was niet de kwade, maar dat was dus niet de strijdbare man. Dus dat was een typische handwerker, dat vond hij mooi en dat was het. Hè? Dus daar was je heel tevreden mee. Maar ik kan me nog wel herinneren, toen was gepland dat mijn moeder naar het ziekenhuis zou hier in Heerenveen. En het was altijd zo'n soort weervrouwtje van wel of niet, of wel of niet. En uiteindelijk, met een hele hoop ellende, ging ze niet. En toen moest ik met mijn 10e jaar een brief schrijven aan de weledele geleerde heer. Hè? Dus ik zie me nog schrijven, hè? Met hele mooie letters en zo. Nou ja, dus in die zin, toen ze echt ziek was. Ja, dan moest de huishouding ook doorgaan. Ik had ook een zus. En we gingen naar school. En ik had iets in me van nou ja, laten we nou alles maar proberen zo normaal mogelijk te doen. Want dan houden we het in ieder geval vol. Dus dan maakte ik schema's voor wie eten kookte en wie dit deed en wie dat deed. Nou, daar was ik veel verder in dan mijn pa, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de laatste tijd nog wel vaker aan mijn moeder terug. Het zijn van die periodes dat je een tijdje niet aan denkt, maar de laatste tijd denk ik er wat meer over na weer. Heb je dat ook wel eigenlijk?
1: Jawel. Dat is, ik moet zeggen dat ik dat heel lang, want zoals ik er nou over praat, dat kon ik dus absoluut niet. Daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Wat over de psychiatrie gaat. Dat is een boek van Kuip. Nee, Verheen heette het. Die is van Kuiper. En dat was dus een man die psychiater was. Heel hoog aangeschreven in de hele wereld. En die is zelf in elkaar gestort. En uiteindelijk is hij weer bij de wal opgeklauterd. En toen hebben zijn behandelende geneesheren, er waren leerlingen van hem, die hebben hem gevraagd of hij dat proces wou beschrijven. Want iedereen schrijft over dat soort dingen, maar altijd van de buitenkant. Hè? Dus een dokter schrijft erover, of een journalist schrijft erover. En toen heeft die man dat van binnenuit beschreven. Nou, dat moet ik zeggen, dat me enorm geholpen heeft om ermee te leren omgaan. Dat heb ik dus een keer in de vakantie gelezen, heb ik 8 weken vooruitgetrokken, terwijl het maar 200 bladzijden is, dus dat had een geweldige impact. En toen ben ik er ook over gaan vertellen, omdat je het geaccepteerd hebt. En omdat je, maar het was nog steeds zo, van iedereen die je tegenkomt vanuit je historie, die weet het, en iedereen zwijgt erover en je ruikt het aan de mensen. Ja. Dus ik denk van, nou laat ik nou maar de luiken open doen, dan word ik zelf niet slechter van en bovendien is het dan ook opgelost. Nou, en zo is

0: je bent de onderwijs ingegaan, hè? Ja. En je hebt gewoon aantekening gehaald, de eerste.
1: Ja, ik was altijd wel redelijk sportief.
0: Ja?
1: Dus ik heb alle mogelijke
0: die
1: sporten.
0: Die schema's die had je al ja. had je toen al.
1: Ja, en heel gedreven. Ja. En ik kon wel aardig voetballen. Maar ik was misschien wel in mijn hart een echte trainer. Al toen ik klein was. Want ik maakte al in mijn schooltijd, op lagere schooltijd, het schoolelftal. Dus hadden we een onderwijzer die al wat ouder was en die dat niet zo interesseerde. En ik zorgde dat er getraind werd en dat er dagelijks gevoel. En aan bal, dat is een fantastisch verhaal. Dan gingen we naar, begonnen we bij diezelfde onderwijzer. En zeiden van, meester, we moeten een bal hebben. Nou, en dan zeiden oké, maken we een intekenlijst. En dan begonnen we bij de meester met een kwartje. En dan gingen we naar de domen in de slager. Tot we 25 gulden hadden. En dan gingen we op de fiets naar Gorredijk.
0: En zo'n bruin monster.
1: Ja, juist. En dan kochten we met een veter al leren bal. En daar pasten we dan met elkaar op. Hè? Nou ja, dat heb ik dus altijd al wat gehad. Dat had ik van jongs af aan. En toen we naar Grauw zijn verhuisd later. Toen heeft zich dat ontwikkeld. Want dat was een mooie voetbalclub. Die was goed. Echt mooi. Dus in de zomer zeilde je. En in de winter, of in de herfst en de winter en het voorjaar dan voetbalde je. Het was een goede club. En goede trainers. Nou ja, en dus dan begin je er ook ontdek je van dat je dat mooi vindt. Hè?
0: Ja, ja, ja. De accommodatie is hier natuurlijk minimaal. Hè? Want ik herinner me dat ik toen vroeger, waar nou Sportclub Azen voetbalt, Fopper die weet het wel, want die heeft ook nog bij ACV getraind. Daar lag er vlak naast. Was het oude Achillesveld. Dat ik daarheen moest om te trainen. En dan moest je helemaal door het bos heen op je fietsje. Er stond bijna geen licht. En dan had je echte voetbalschoenen van die kwiks, van die hele zwaan, weet je dat nog wel. Met die leren zool en die leren noppen. En dan stond je tot, ik weet niet hoeveel, in de modder.
1: Ja, ja.
0: En de kleedkamers waren onverwarmd en zo. Ja. En Jaapie Popken en Herman van Zand was toen onze trainer. Dat was een snelle rechtsbuiten van voor de oorlog. Die leerde ons daar wat beweging. Maar de accommodatie was natuurlijk hier in Friesland ook niet
1: was,
0: geweldig.
1: Was van hetzelfde soort.
0: Ja, ja.
1: Ik weet nou dat we in Lippenhuizen werd toen een voetbalclub opgericht. En er was al een gymnastiekclub. En dat werd aan elkaar gekoppeld. Dat is een fantastische naam. Tor. Tot heil onze ribbenkast. en er moest ook een voetbalveld komen. Dat deed de gemeente dus niet. Dus de gemeenschap kreeg van boer Raukema een stuk land. En er werd een drain in aangelegd. Er waren takkenbossen op de slechte plekken. En we maaiden met elkaar. En daar werd gevoetbald. Hè. En er was ook geen kleedaccommodatie. Dus dan bij diezelfde boer achter het huis kreeg je een tobbe. Of een tuiltje met water. En dan moest je wassen, hè?
0: Ja.
1: Als je al waste.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ah, is het niet te vergelijken, hè?
0: Nee, want ik wou dat ook net opkomen. We staan hier in het spelershalm, Fappen.
1: Ja, dit is het spelershalm.
0: En dit is exclusief voor de spelers, of mag hier ook iedereen gewoon?
1: Nee, wij zijn redelijk open. Maar het is dus zo dat 's morgens om 9 uur, dan moeten ze er zijn als we trainen. En dan drinken we hier een kopje koffie aan de stamtafel. Dan lezen we de krant en we praten even. En ik geef even aan wat die dag gebeurt. En Henk Heijsing loopt rond en die heeft met de jongens die een apart programma moeten, die geblesseerd zijn of terugkomen. Wat dan ook, neemt hij even door wat ze moeten doen. Nou, 9:15 beginnen we. Nou, en tussen de middag dan zitten ze hier te kaarten of te tafeltennissen of te darten. En in het weekend, als we voetballen, dan zijn de vaders en moeders en bekenden, die komen hier. Dus niet iedereen, want anders dan is het niet te harden. Maar door de week mag iedereen er eigenlijk in komen.
0: Het lijkt me hier redelijk gezellig toe.
1: Het is ook gezellig. Het is sowieso een gezellig stadion.
0: Ja.
1: Maar de ruimte, het is een prima ruimte. Nou, je hebt mooi contact met buiten, hè? Dus je ziet het trainingsveld.
0: Wat is dat, papa? Wij verbazen ons daar achter dat trainingsveld. Hoort dat ook bij jullie? Die houten huizen met die...
1: Nee, dat is een asielzoekerscentrum.
0: Oh!
1: Daar wonen 600 mensen vanuit de meeste uit Afrika. Hè? Somalië, Angola, maar ook wel Serven of Bosniërs.
0: Dat is toch wel heel mooi opgezet daar.
1: Ja,
0: dus als je daar bij ons in Drenthe komt, zit die mensen meestal in van die containers en zo, zoals ze daar staan.
1: Maar die hebben ze nu ook, hè, dit is uniek. Dat hebben ze in Drachten ook, en volgens mij in Dokkum. Maar daar hebben ze toevallig een of andere, het is Zweeds. En dat deed zich toevallig voor, heb ik wel eens gelezen. En het is eigenlijk wel heel aardig. En ik moet zeggen dat is wel mooi, want er is een jongen die een familie die hier al 6 of 7 jaar is, die hebben hier 5 jaar gewoond en wonen nu in het asielzoekerscentrum, wonen nu in de Jouweren. hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Maar die komt elke keer op trainen kijken. En dan komt hij hem praten. En dan legt hij even uit van hoe moeilijk ze het hebben en zo. Maar dat is onze grootste ballenverzamelaar. Een bal uit of over, dan haalt hij ze op. Hè.
0: Krijgen jullie daar nou ook publiek van?
1: We nodigen ze wel eens uit. Dus als we een wedstrijd hebben waarbij bijvoorbeeld de uitspelende club met weinig supporters komt. Dan nodigen we daar een paar honderd van uit die dan in het vak van de tegenpartij komen. Nou, dat vinden ze hartstikke mooi hoor.
0: En loopt daar ook, er zijn natuurlijk ook kinderen, maar er wordt ook gevoetbald natuurlijk. Ja, ja. Dat kan haast niet anders.
1: De amateurs, dus de VV Heerenveen, voetbalt aan de andere kant. Hè. Dus hier 300-400 meter weg. En die hebben in een jeugd, denk ik, een stuk of 20 van die jongetjes die er voetballen. En 2 of 3 voetballen bij ons in de base of in de A en Joren. En kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Maar dat is natuurlijk heel logisch en dat het zich voordoet. Hè.
0: Ja, klopt, dat zeg ik. Ja. Zullen we eens een
1: maken we een tochtje?
0: Een tochtje maken. Ja, ja.

0: Grand Tour door het Abel Enstra Stadion, hè?
1: Ja.
0: Dus Abel, die heb ik nog zien voetballen. Nog.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs Rinus Michels nog gezien als meer voor van Ajax tegen Achilles vroeger.
1: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
0: Ja. Ja, het is toch, ja, toen was ik een handig jochie, hè?
2: Nou, hier links. Dan gaan we de trap op.
0: Is in zo'n betaald voetbalorganisatie. Hier staat de Blues wel.
3: De Blues?
0: Ja, ik wil eigenlijk wel zo'n gevoel van.
4: Hallo.
0: Hallo. Het droeft te voel ergens.
2: Jawel, dat is wel zo.
0: Van, heeft dat vaak te maken met winnen of verliezen? Of ook wel eens op een andere manier dat je iets tegenkomt? Ik denk,
2: oh, kijk, het heeft met winnen. Hier met winnen en verliezen heeft dat niet zoveel te maken.
0: Nee, dat dacht ik ook niet.
2: Daar zijn we wel heel redelijk in. Maar het is wel eens zo. Nou, we kunnen hier de tribune wel even op.
0: Ah, fantastisch. Nee, dit heb ik dus nog niet meer gezien. Hè? De laatste keer dat ik betaald voetbal heb gekeken, dat was FC Groningen Ajax. En toen begonnen met flesjes mijn kant op te gooien.
2: Toen was je weg.
0: Ja, ja. Heb ik afgehaakt.
2: Ja. Maar kijk, als je dan even terug op die Blues. Ja. Dus nou, kijk, er zijn best wel eens dingen dat je ik heb wel eens meegemaakt met een jongen uit Noorwegen, een beuren mindset, die heel aardig kan voetballen en een fantastische vent. Dus een power en een drive om de dingen te doen. En als je speelde met een enorme inzet, dus mensen waren hartstikke wijs met hem. En die ontdekken we, het gaat niet meer, ontdekken ze dat hij dus vroeger ooit een keer op een steen is gedonderd of zo. En dat hij dus een heupbeschadiging heeft.
0: Ja.
2: Nou, en dan zie je zo'n jongen helemaal, in, laten we zeggen, een hele bloeiende jongen wegzakken. En uiteindelijk moet hij weg. Hè? En toen het bekend werd, ja, ik moet zeggen, dat is wel heel vervelend. Dat doet hij ook wel wat.
0: Ja,
2: want de ene mens ligt je beter dan de andere. Maar sommige jongens daar... Kijk, dan vind je dat heel vervelend. En dan moet ik dat bekendmaken en dan roepen, gaat weg. Nou, daar heb je wel wat moeite mee.
0: Ja, dat lijkt me
2: en ook. Dat vind ik dat het zeer doet. Maar soms heb je ook wel hele mooie dingen, hoor. Tommy Sier, die nou bij Ajax in de verdrukking zit, die hebben wij ook gehad. En die kwam van Volendam. En de eerste wedstrijd moesten we voetballen tegen Go Ahead. En dat deed Hering, die nou bij Fortuna is. Die deed mee en die is razendsnel. En we verdedigen op de middenlijn en er komen drie ballen tussendoor. Drie keer scoort Hering tegen Tom. En dan zei iedereen van, het was de eerste die we echt kochten voor een paar ton of zo. Hè? En dan zei hij, wat hebben we nou gekocht? Een linksbeker, die kent er helemaal niks van en zo, weet je wel. Nou, zei ik tegen Tom, jongen, maar hou maar vertrouwen in jezelf. Dat komt vanzelf wel goed. En drie jaar later, toen zei iedereen van, Tom moet het Nederlands elftal. En dan kocht Ajax hem en daar is hij weer mislukt, jammer genoeg. Maar dat zijn ook fantastische dingen. Hè? Dat je dus aan het voetballen, daar zit winst. En of goed en slecht, het zit zo dicht bij elkaar. Hè?
0: Ja, ja. Nou ja, jullie hebben het niet gered in de Champions League. Maar het doet je misschien geen genoeg. Maar je bent in goed gezelschap, zou ik zo zeggen. Want ook Barcelona en Juventus en PSV.
2: Ja.
0: En nog een paar andere, hele Hertha BSC en dat soort Bayer Leverkusen. Toch ook een ploeg met heel veel geld. Ik bedoel, er zit die Aspirine mensen achter.
2: Ja.
0: Die hebben het ook allemaal niet gered.
2: Nee.
0: Dus... En het is toch eigenlijk wel vreemd eigenlijk dat zo'n Barcelona, en dan zeg je toch, dat is toch een geweldige voetballer, zit een enorm potentieel achter, omnivereniging, weet je wel, 100.000, het is niet alleen maar voetbal, hè, Barcelona.
2: Nee.
0: Maar dat die het dan ook niet redden en dan komt het toch een beetje aan volgens mij op teambuilding, wat dan misschien niet meer wil, omdat men al zoveel geld in de buze hebt, zullen we in Drenthe zeggen, dat bijna niet meer te doen is voor de trainer.
2: Ja,
0: het is korte termijn werk, hè, wat trainers betreft dan ook.
2: Ook.
0: Ja.
2: Oh, maar ze kopen ook allemaal spelers want ze willen geen risico lopen. Dus kopen ze spelers die gearriveerd zijn. Dus die moeten al heel veel verdienen. Die hebben ergens anders, bij een andere club zijn ze de verdette geweest. Dus die hebben een zekere status. Dus die hebben die, en gedragen zich er ook na. En dan stop je er, nou, Inter vind ik daar een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja.
2: En dan stop je er 4 of 5 of 6 of 7 van dat soort volk bij elkaar. En die zijn er niet van plan meer om voor een ander te werken. Want iedereen moet voor hun werken. Maar als je er 7 hebt, ja, dan heb je geen team. Hè? Nee. Dus dan is het een elftal, een verzameling individuen. Nou ja, dat is een van de, naar mijn idee, een van de grootste. grootste problemen in de voetballerij vanwege het geld. En dus is de, laten we zeggen, de functie van een trainer op dat niveau ook veel meer het, een functie van zorgen dat het rustig blijft. Een soort een teambuilder.
0: Het is altijd ad hoc natuurlijk.
2: Ja, maar veel minder dan nog mensen beter maken of echt trainen. Want daar hebben ze ook geen tijd voor. Maar daar liggen hun accenten ook niet. Want de wereld eromheen is zo roerig dat ze, die, dat ze moeten proberen om het aan de binnenkant rustig te houden. Hè. Ja, het veld is net...
0: Ja, als je hier staat, dan fantastisch. Dan, moet het, dan is het echt te gek om...
2: Je moet hier een keer optreden. Dan komen.
0: Ja, ik denk niet dat ze zo blues-minded zijn. Ik bedoel, dat is toch meer muziek voor...
2: Voor liefhebber.
0: Ja, ik bedoel, het is een minor music, zoals ze in Amerika zeggen.
2: Ja.
0: Dat geeft niet hoor. Ik bedoel, ik heb... ik doe het al 35 jaar en ik vind het nog steeds leuk. Dat is het belangrijkste, lijkt me.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
2: Maar het veld, dat is net gerenoveerd. Dat is heel apart, want je zou zeggen het is net nieuw. Maar we hadden dus heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een grote bak is. Nou is de combinatie van kunstgras en gras. Kijk, hier kan je het zien.
0: Oh ja.
2: Kijk, dit is gewoon kunstgras.
0: Ja.
2: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus straks is het zo dat na de volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, er is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke vlak. Dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
0: Fantastische pitch.
2: Ja, dat vol is helemaal mooi. Hè? Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Hè? Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug. En die man, als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begon het hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En toen begon het hele stadion het Vivaldi te zingen.
0: Ja.
2: A cappella.
0: Ja.
2: Ah, dat was prachtig.
0: Ja.
2: Prachtig.
0: Ja.

0: gaat voor bedaan. Niet alleen maar om, om de glitter en de glimmer en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie. Want volgens mij is Heerenveen ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Dus is ja. toch...
1: Nou ja, ik vind dat je doet het niet voor jezelf, je doet het omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Passie dus.
1: Je doet het omdat je het mooi vindt.
0: Ja,
1: en je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. Je wilt steeds verder, je wilt het mooiere dingen doen. Nou, en dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je het doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. En, soms gebeurt het niet. Dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan...
0: Wat vinden nou... dat kun je nu vragen. Want er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan?
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in... Het begint te regenen. Hè.
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn in Lyon geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was het ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. En iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independence. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
0: Ik ben een Griekenlandganger, dus ik hou nogal van die oudheid en zo. Dus ik ken dat stadion wel van...
1: Ben je naar het oude Olympisch stadion geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen zijn geweest?
0: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympisch geweest.
1: Ja,
0: een
1: nieuwe.
0: Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: De hele oude,
0: Wat verdikke me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
0: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het dus veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, je ziet. Het is eigenlijk net als het stadion. Het was, hè? Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is het hartstikke er vol. En rondom een wedstrijd is geen probleem, want dan heb je er 18 in. Als iedereen er is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: Kijk, en vooruit dan zie je het oude stadion. Oh, dat is een wedstrijd tegen Barcelona. Zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd. En de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Kruiftijd.
1: Ja.
0: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk hier, ja, vier op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dat is ook mooi, 4, 3, 3. Mooi, hè? Dat...
1: Ja. Trainers vaak, Fappen. Dit wordt natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk, wat ik wel eens denk, wat er krijgt die trainers toch, of tenminste, als je beenhakt en alles ook, en veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Is ook zo.
1: Ja,
0: ja, ja. Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat, ja, dus als het rond om voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even, je moet dit in avond moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
1: Ja.
0: En dus moet je
1: onevenredig,
0: ja,
1: zou je,
0: ja,
1: kunnen zeggen.
0: Ja, en dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl... Zelf heb ik, nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. Dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer een uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
1: Oh, ja,
0: van,
1: geleden, ja.
0: Het wordt nooit zo het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
1: Wel weer licht.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat er volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
1: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Goosen, zette die man.
0: Ja.
1: Die altijd zei van, we moeten het niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan... je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
0: Ja.
1: En als je in balbezit komt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
0: Ja.
1: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
1: Ja, ja, ja.
0: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, en terwijl de jongens moeten het in honderdste van seconden beslissen.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: kan hij te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Ja. Nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
1: Ja, het analyseren van...
0: Overanalyse.
1: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... Dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
0: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Ze onderschatten de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Is een wedstrijd, is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt er over, de trainer vertelt er over. En dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
1: Is het ook niet zo dat... kijk, voetbal is natuurlijk een volkssport. Van huis uit.
0: Ja.
1: Wordt het niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat is alweer... Dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
0: Vroeger zat je te wachten.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan kijk je dan uit. Van, nou is er een wedstrijd. En dan... dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd. Hè? Door de moderne mediamiddelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd... Want dan heb ik altijd het gevoel van dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
1: Ja.
0: Dus denk van ik neem het niet. Nee. Want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
1: Ja, ik blijf er niet meer voor thuis. Hè. Vroeger dan had ik zoiets van... Nou jongens, het voetbal komt erop. 7:10 of hoe laat was het? En dan gingen wij... dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover... Ja. Hij zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis en wou je het zien.
0: Ja, nou blijf zitten.
1: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
0: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
1: Ja,
0: dat is zo. Als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind is dat voetbal... wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus de jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te koop is. En dat valt hier nog wel mee. Maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn dus sterren die ook als sterren behandeld worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Zullen we naar de pronkhemer?
1: Ja.
0: Kunnen we Aben nog even zien?
2: Ja, kijk, die op... dan zaten meer goede voetballers
0: ja, in. Zaten, ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n... Ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken. Ik...
1: Hier een veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog eens uitslagen.
0: Ja, dat ben nou eens uit. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Lenstra, Siep van der Laan, Van den Meulen, dat is Mollo de Jong, Boscha, Hofman, die heeft ook een keer in de hele dag gespeeld. Ja, Jan Ploeg, Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest, Abel Lenstra. En Eikenaar is Wim Nol.
1: En Brandsma was ook een goeie.
0: Ja, niet? Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, hoe heet die? Wim Molenaar. Die, dat is wel heel mooi. Wim Molenaar, ja. die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
1: Abe was ook een echte eigenheimer, hè?
0: Ja, Abe was eigenheimer.
1: Abe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is hij nog bij Enschede of zo?
0: Ja, Twente
1: eigenlijk. Maar dat was het dan wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: maar toen was hij al dik in de 30.
1: Toen was hij al aan zijn eind aan zijn, van zijn loopbaan. Hè.
0: Ja. Hansma komt uit de polder. En Ronnie Venema die komt uit Willemsoord. Dus dat is ook wel, we hebben eigenlijk maar één Max Houten komt uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, team Klompen, dat vind ik wel een echte eigenheimer in de zin van dat hij heel wat die authentiek is, die komt uit Roden of uit Leek.
1: Ja.
0: Maar dat is een echte hoor. Ja. Maar dan, ja, en Ebbingen vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja,
3: nou, wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
0: Ja, die zijn een beetje, soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen, dus ze zijn zoals ze zijn. Hè. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abe vind ik prachtig.
1: Ja.
0: Maar bekers en zo, dat interesseert me helemaal niks.
1: Nee.
0: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar nou, ik vind dat je daar ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt van nou, dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
1: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, wil ik Fappe de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fappe, ik zal zeker in Drenthe goed gaan.
0: Dank u wel, hè.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Fappe de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Grunningenzanger Ede Staal. Het had nog nooit zo donkere west. Van Robin Heijzen, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins, Best Genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning.
1: Boterdiep staan we hier nou. We staan hier op een legendarische plek, mag je wel zeggen. Een plek waar het eerste koffiehuisje was in voor alternatievelingen, studenten en een ander langharig tuig in de tijd van Hitweek. Laat er maar even overheen staan. En dat was eigenlijk de place to be op een gegeven moment, de in place. Daar ging een beetje, mensen die een beetje creatief waren, die gingen naartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd, die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo, voor die tijd. Er werd ook veel naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair, die was net bij Demweg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest, maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus, die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan, Jan Hekert, daar praat ik over, en Art Veenhoven, die verkochten koffie en dan een aanverwant artikel, koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon er 's morgens een krant lezen, en je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgekeken in Assen en toen ben we hierheen gegaan. En we zaten toen heel veel in Groningen, want we waren razend populair in Groningen ook. En het was ook wel eens leuk om bandjes te spreken die ook, hier had je dus veel meer bandjes. En op een gegeven moment hier had je dus de René 5 en de Little Ritz en de Rocking Butterflies en de Rocking Tigers en Little John. En wat had je dan allemaal wel, de Flying Arrows, dat zat allemaal hier en zo. Maar dat was niet zozeer ons genre, het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocking Tigers, Lau Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen, dat is als je dus Bodendiep uitloopt, richting Speelsluizen zou ik maar zeggen, de noordelijke kant op, richting Martini-toren of Martini-kerk, zou ik maar zeggen. Dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo-bar. En daarboven, daar was in die tijd, was de jazzclub, de Groningen Jazzclub. Ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop, daar werd het zaaltje van betaald aan Nieswaag. En vreemd genoeg was dat de boxersfamilie, die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. En daar speelden allerlei, Rijn de Graaf, John Schuurs, we hebben er wel eens met Eddie Boyd gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die, Sjauke Heens, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten. En dat soort lui die op een gegeven moment hier een beetje in die wereld zaten. En, het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal, op pilden en dat soort gouden hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Atje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat s'avonds, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meute naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het al, die was een oude uitbaat. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met een hele club. En dan ging we aan de bier en zo. Want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werd er wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, er stond wel eens een fles met sterke drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet controleren. Ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat was om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zich, en ook Assenaar, die zullen zich dat legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoven wel, of Veenhoven wel kennen. Dat was echt het begin van, ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Ja, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. Toen, en het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje de voorzetting daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed daar toch de doop zijn intrede en ik kwam daar toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan de doop te komen. En de eerste verslaven hier hun intrede deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik zo'n brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminele toe.
1: Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten.
0: Junks. Die hebben echt slijtage aan hem geweten. Ja. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn dus eindelijk de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Die zijn dus eindelijk ook de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo.

En Henk Demper en zijn vrienden van het Bluesplaat Blok. Maar bovenal muziek op een festival. Van John Hammond, Taj Mahal, Catfish Keith en Robert Lee Burnside.

0: Greenwood, Mississippi.
1: Akkoord.
0: The capital of the cotton, zeggen ze hier. De hoofdstad van het katoen. En we zitten hier op het eerste Crossroads Blues Festival. En wat schetst mijn verbazing? Ik kom hier binnenlopen en als eerste zie ik daar een Nederlandse. En wel Helma Vogel. Hoe is het mogelijk dat ik jou hier plotseling aantref?
2: Ik geniet eigenlijk van mijn jaarlijkse vakantie zo'n beetje. Die breng ik meestal, als het even kan, door in Mississippi. Vandaar.
0: Voor de duidelijkheid, Helma Vogel is een bekende persoonlijkheid in de Nederlandse blueswereld. Zij heeft een groot bureau in Brabant. En zij doet het werk voor verschillende bluesartiesten.

0: in Nederland.
1: En hier ook plotseling aangekomen is Henk Demper. Henk, welkom. Ook al uit Nederland, werkt voor Blok Blues Magazine. Ja, dat is natuurlijk een hele grote verrassing, hè, dat je ineens in het midden van Mississippi zomaar Nederlands tegenkomt. Ben jij met Helma gekomen of ben je met een andere groep?
2: Nee, wij zijn hier met de Blues Bunch uit de Betuwe. We zijn met z'n vijven hier. En voor ons was het geen verrassing dat we je hier zouden treffen. Want via Henk en Henny van jouw fanclub Harry wisten wij dat jij hier zou zijn vandaag in Greenwood. En wat wij hier doen is een beetje vergelijkbaar met jullie doel. Een muzikale rondreis door het zuiden.
1: Nee, Helma, jij bent hier al vaker geweest, neem ik aan. Wij zijn hier voor de eerste keer. Jij ook, Henk?
2: Ja, wij zijn hier ook voor de eerste keer. Ja.
1: Wat is jouw indruk, Helma? Ik bedoel, leeft de blues hier nou echt of wat?
3: Niet voor alle mensen hier. Nee, absoluut niet. Voor wat meer mensen dan in Europa, maar dat is zeker niet voor alle mensen hier. Nee. Rapmuziek is vooral onder de jonge mensen veel populairder op het ogenblik dan blues.
1: Heb je ook het idee dat die jongere mensen niet meer herinnerd willen worden aan deze muziek? Omdat ze dat doet denken aan hun ouders die het slecht hebben gehad enzovoort enzovoort?
3: Ja. Zeker de country blues, de akoestische country blues, wordt alleen nog beluisterd door mensen van dezelfde leeftijd of wat jonger. Maar zeker niet door de jongere generaties. En een van de redenen is denk ik dat ze inderdaad niet herinnerd wilden worden. Ja.
1: Vind je het niet raar, Henk, deze mensen eigenlijk een eigen cultuur, deze jonge mensen een eigen cultuur helemaal niet begrijpen, dat het eigenlijk heel verdrongen wordt?
2: Nee, ik kan me er iets bij voorstellen. Als je hier in het zuiden door het platteland leidt en je ziet de contrasten tussen arm en rijk, die zijn onvoorstelbaar vergeleken met Nederland. Dan kan ik me voorstellen dat voor zwarte mensen die je hier in wijken ziet, dat de blues geen verhaal meer te vertellen heeft. Wat je hier ook op het festival ziet, vind ik heel opvallend. Dat is voor 90% zeer blank en zeer middelklaas. En ik sprak zo straks iemand van de organisatie. En die zijn volkomen onbeschaamd, laat ik het maar Amerikaans noemen. Nee, die mensen kunnen geen $15 betalen om hier te komen kijken.
1: Ja, nou dat is een. Dat is raak natuurlijk.
2: Ja,
1: daar had ik nog niet aan gedacht, want ik heb geen intree betaald, dus ik wist dat niet.
2: Nee, wij ook niet al. Ja, ik wel. Ja. In de voorverkoop, in het Bluesmuseum in Clarksdale, hebben wij kaartjes gekocht.
4: Well, when my first wife left me, God knows it put me out.

0: Robert Lee Burnside, dat is een protégé van jou, zou ik maar zeggen. Helma, ik heb vaker met jou aangetroffen. Jij gaat ook met hem naar zijn huis. Dikwijls, hoe ervaar je dat? De hele familie gebeurt met Robert Lee.
1: Ik ben langzamerhand familie geworden. Ik ben een lid van de familie. Niet alleen van de Burnsides, maar ook van de aangetrouwde familie onderhand. Ja. En dat is een ervaring op zich, denk ik. En, dat is niet alleen leuk, maar het helpt je ook bij je werk, denk ik. Om de zaken beter te begrijpen. Ik voel me daar heel vereerd altijd mee, moet ik zeggen. Want de familiebanden zijn heel sterk.
0: Ja, die zijn bij hun heel erg sterk. Ja. Dat is net zo'n beetje als je bij ons die minderheidsgroepen hebt, zoals de Indische mensen, dat is ook allemaal familie. En Henk, waar zijn jullie nog meer geweest? Want het is natuurlijk, wij zijn ook al heel lang onderweg. Waar zijn jullie overal geweest? Want, vertel eens.
2: Nou, wij zijn begonnen in Atlanta. We hebben daar een auto gehuurd en het eerste wat we gedaan hebben vandaag is naar Nashville rijden. Want we zijn met z'n vijven en twee van ons, waaronder ik zelf, zijn ook niet vies van country music. En dan ga je naar Nashville.
0: Ja.
2: En wat mij opviel, dat die country music, het is wel een hele toeristische attractie in Nashville, maar het leeft ook. En ook hier in het zuiden, als je in de auto naar radiostations luistert, viel mij op dat alleen in de buurt van Clarksdale, dat ik een goed overigens bluesstation hoorde.
1: En alleen op zaterdag.
2: En voor de rest ook hier al heel veel country music.
0: Je hebt zelfs een zender, CTV, dat is country TV, heb je hier. Ongeveer net zoals MTV, je ziet constant dezelfde artiesten langskomen, zoals Frank Overstreet en John Michael McConnelly en dat soort mensen. Blues Channel is er niet op de tv. Heel weinig op de radio, helemaal zeggen hier en daar een uurtje. Wij hebben bijvoorbeeld de Smokehouse Blues gehoord in Houston. Dat is geloof ik 2 uur in de week of zo. Hier bij King Biscuit, maar dat is ook niet helemaal de KFV was dat. En dan Charlie Kimball nog met de Delta Blues. Maar die is nog niet zo lang in de lucht dus. Toch wel vreemd, hè? Ik bedoel dat je hier midden in het land waar de blues eigenlijk begonnen is, dan nog het meeste blues hoort, maar dan ook nog desalniettemin heel weinig. De situatie is toch wel vergelijkbaar bij Nederland, hè? Ik bedoel, er wordt bijna geen aandacht aan blues besteed. Hoewel het wel veel gespeeld wordt in cafés en clubs.
2: Ik heb in een sombere bui voor wat Nederland betreft wel eens gezegd dat blues en de toename van bluesfestivals zoiets wordt van de Dixieland festivals van de generaties voor ons. Een soort braderie karakter. Wat me hier ook in Nashville en in Louisiana opviel, dat voor mij zijn die scheidslijnen tussen country, Cajun, blues hier helemaal niet zo scherp. Want als ik in kleine dorpen in Tennessee bands hoor spelen, dan spelen ze op verzoek met hetzelfde gemak Cajun nummers als Western Swing of ze willen ook nog wel eens een country blues maken. Dat vind ik heel opvallend, dat die scheidslijnen hier helemaal niet zo groot zijn. En voor mij is dat eigenlijk een soort gemeenschappelijke noemer van Amerikaanse volksmuziek. Johnny,

0: Ja, toch raar dat hier wel veel blanken zitten. En dat ik bijvoorbeeld, dat wij bijvoorbeeld in Meridian, waar Jimmy Rogers dan vandaan komt, een avond verzocht hebben waar, waar alleen maar de Jimmy Rogers Memorial Festival, alleen maar blanken zaten. En helemaal,
1: er zijn blanke en er zijn zwarte clubs. Ja. En er zijn een paar clubs die allebei hebben. Ja, maar de club is of blank of zwart. Ja, ja. En de meeste artiesten spelen ook alleen of voor een blank of voor een zwart publiek.
2: Dat viel mij op toen ik net iemand ook van de organisatie vroeg, omdat wij morgen, als het toch weer zondag is, een kerk willen bezoeken. En ik vroeg die man, een blanke van de organisatie, van is hier een goede Baptist Church? Ja, die zijn er ook in een zwarte en een blanke uitvoering. En de man bezocht zelf blanke Baptist Church. En kon mij volstrekt niets vertellen of hier überhaupt zwarte Baptist Churches waren waar muzikaal iets te beleven viel. Mm. Hij wist het gewoon niet. En hij gaf ook eerlijk toe, dat zijn twee gescheiden werelden.
0: Nee, het is mij ook wel gevallen dat de oude generatie, zelfs de jonge generatie, de jongere generatie bedoel ik, en iets daarboven ook helemaal niets weten van bijvoorbeeld de man als Sonny Boy Williamson, waar wij het straf van bezocht hebben, waar we naar heel veel moeite toch terecht zijn gekomen. En als je dan vraagt waar die man begraven is, dan weet bijna niemand dat. Dat is toch wel heel vreemd. En dan dat afgezet tegen het feit dat deze man bij Blues Liefhebbers over de hele wereld bekend is. Dat is toch, en dan in zijn eigen dorp, in Toetwaller, dus praktisch niet.
2: Nee.
0: Dat is toch wel heel...
2: Voor mij was de meest krachtige notitie in het dagboekje wat ik daarbij hou, is in Rolling Fork vragen of mensen weten wat hier aan de hand is. Als iemand je vraagt wat je in godsnaam hier komt doen, en je zegt dat dit toch de geboorteplaats van Muddy Waters is.
0: Ja.
2: En ze dan vragen, who's that? Nou, dat vind ik tekenend.
0: Ja. Helma, denk jij nog dat je hier talent ontdekt om misschien ook in Nederland te laten optreden? Want jij kijkt natuurlijk met de schuin oog ook wel waar die hier rondloopt.
1: Er is meer kans dan in Chicago of Detroit, dat is zeker.
0: Ja.
1: Daar hoef je helemaal niet meer te gaan kijken.
0: Nee.
1: Hier ontdek je af en toe nog wel wat, waarmee je niet altijd kunt toeren of zo, maar... Jawel.
0: Wel, is het wel leuk om eens een keer te zeggen, nou, van als je per ongeluk komt, dan doe ik daar wat mee.
1: Dat heb ik al gedaan.
0: Oh, dat heel.
1: Met mensen die ik hier ontmoet heb. Ja,
0: Burnside natuurlijk. En,
1: ja, Mojo Buford, die dus intussen ook weer terug verhuisd is naar Mississippi van Chicago. En Kenny Brown, die heb ik al een keer op tournee gehad en die ga ik in augustus weer doen.
0: Ja, jongens, ik zou zeggen, namens Radio Drenthe, hartstikke bedankt. En veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
3: Okay. I'm taking my time, taking my time, taking my time. Gonna boogie woogie all night long.

rijden we over de Mississippi. Voor de vijfde, zesde maal nu, want we zijn een aantal keren kriskras eroverheen gegaan. Ditmaal wel de laatste keer. We komen nu in de staat Arkansas, de home of Bill Clinton zien we staan. Mooi nieuw bord. En terugkijkend op die rondrit door Mississippi, kunnen we zeggen dat het ons heel goed bevallen is. Een vriendelijke staat. De mensen die we ontmoet hebben waren vriendelijk en natuurlijk niet te vergeten de historische plek wat de blues betreft. Want dat zijn er nogal wat. Ik bedoel het graf van Sonny Boy Williamson, van het monument van Robert Johnson, het graf van Charlie Patton. De bekende Sanders die de blues spelen. Clarksdale niet te vergeten, het centrum van de blues. Meridian, het huis van Jimmy Rogers. Met een beetje weemoed, kun je wel zeggen, neem je dan afscheid van zo'n plek. Want het is toch een, ja, het is een, vooral die driehoek daar in de delta is een historische plek wat betreft de bluesmuziek. En ja, je weet niet of je er ooit als een keer weer komt, maar zouden mensen uit Drenthe die kant op gaan ooit en ze houden van blues, dan zou ik zeggen, kijk er eens rond, want het is er hartstikke mooi.

happy. People say you know that I'm satisfied. How much?

0: Pure blues, spuldeur, Otis Spen, de Riverside Blues. Eigenlijk ben je het verloren van Mississippi. Otis Spen, halfbroer van Muddy Waters. Geboren in Belzonia, ook al vlak in de buurt van Rolling Fork, waar Muddy Waters vandaan komt.
1: Ja, en daarvoor hoorde u John Hammond met Red Hot Kisses, een stuk van Sonny Boy Williamson.
0: Deze aflevering van Harry's Blues. We maken deur technicus Paul Meeldijk en samenstelt deur Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gehad.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Dallas is de boomtown van Texas. De staat in de staat. Waar Kennedy werd doodgeschoten. En waar Blind Lemon Jefferson en T-Bone Walker de blues speelden. Blues tussen koeien en olie.
4: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Red, White and Blue met Harry Musquet en Ilko Gelling was eigenlijk een mislukte superband met drummer Herman van Boeien, die ook actief was bij Blues Dimension, Living Blues, Super Sister, T-Set en Vitesse, en gitarist Frank Nuyens uit Q65 en basgitarist Lawrence Leeuw uit de Rockin' Tigers. The Red, White and Blue, Master of Planning.

0: Red, White and Blue, Master of Planning. Het komt van het album Love Me Mama van Luther Allison. Hij nam het nummer op in 1969 met basgitarist Big Mojo Allen en drummer Bobby Davis. Luther Allison, You Done Lost Your Good Thing.
1: Whoa!

Luther Allison, You Done Lost Your Good Thing. Little Arthur Duncan komt uit Mississippi en hij kwam uit de band The Backscratchers. Op zijn 16e verhuisde hij vanuit Indianola naar Chicago en daar werd hij de protégé van Little Walter. Hij had later in Chicago een eigen bluesclub, The Backscratchers Social Club. Little Arthur Duncan, Singing with the Sun.

Little Arthur Duncan, Singing with the Sun. Het komt van het album Troubled World van Johnny B. Moore uit Clarksdale, Mississippi. Hij begon in Chicago als gitarist bij Coco Taylor en later bij Willie Dixon. En hij had ook nog een eigen band waarmee hij 9 bluesalbums afleverde. Johnny B. Moore, Sitting Here Thinking.

Johnny B. Moore, Sitting Here Thinking. Otis Rush uit Mississippi ging naar Chicago en daar ontwikkelde hij de Westside Chicago Blues Sound. Hij inspireerde de gitaristen Michael Bloomfield, Peter Green en Eric Clapton. Hij toerde door Amerika met Little Richard, Carl Perkins en de Drifters. En hij overleed in 2018. Hij werd 84 jaar. Otis Rush, You're Breaking My Heart.

Otis Rush, You're Breaking My Heart. Magic Sam uit Mississippi was 19 jaar toen hij naar Chicago vertrok en daar kreeg hij meteen een contract bij Cobra Records en hij werd de gitarist bij Homesick James Williamson. Later had hij een eigen band met Charlie Musselwhite, Sam Lay en Bruce Barlow. Hij overleed op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct. Magic Sam, I Need You So Bad.

0: dress once more.
1: Magic Sam, I need you so bad. Bonnie Lee uit Louisiana had in Amerika de bijnaam The Sweetheart of the Blues. In Chicago was zij de zangeres bij Sunnyland Slim en bij Willie Kent. En ze toerde door Europa met Sora Young en Big Time Sarah. Dit is een opname met de band Sons of the Blues van Monte Monica speler Billy Branch. Bonnie Lee, I got the blues about my baby.

Conny Lee. I got the blues about my baby. Sora Young uit Mississippi begon in Chicago als gospelzangeres in de Greater Harvest Baptist Church. Later was ze de zangeres bij Junior Wells, Buddy Guy en B.B. King. Sora Young learned my lesson.

Sora Young learned my lesson. Eddie Burns uit Mississippi trok niet naar Chicago, maar ging naar Detroit. En daar bleef hij hangen, want daar had hij altijd werk in het lokale nachtclubcircuit. Hij overleed ook in Detroit in 2012 op 84-jarige leeftijd. Eddie Burns, Lonely Man Plea.

0: Wonder Baby.
1: Eddie Burns, Lonely Man Plea. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Willie Kent uit Chicago gold als de beste basgitarist in de blues. Iedere band wilde hem graag hebben als basgitarist, maar hij durfde geen risico te nemen. Hij had lang een vaste baan als vrachtwagenchauffeur en speelde 's avonds in het clubcircuit. Op latere leeftijd werd hij pas beroepsmuzikant en runde hij zijn eigen band. Willie Kent, I Had a Dream.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drenthe Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelde hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards en daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musqué Live, Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is een nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Dat vond ik een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert Yang één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over als de tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die je gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, net zo jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt en wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musqué, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat is jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Eelco bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in de kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was... bij ons was er ook altijd... Ja, ik kwam met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En de muziek vond ik altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenage shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik helemaal gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook pianospelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon
1: het. Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je heel veel van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En het repertoire wat toen gespeeld werd. Het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja.
1: En later dan kocht je die platen van dat label, dat Chess label uit Chicago. Met die Waters-platen en Howlin' Wolf en zo. En daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmut van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard bluesmuziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Af Zuid gespeeld tijdens de Cuby Festival vorig jaar in het Cuby Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit. Ja. Dieter O'Toole, dezelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Yeah.

0: Thursday Night Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: He, zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munniksma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, ja, je ging zo vaak naar al die dancing, Zuidlaren, Gouden Leeuw, Van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volksmond Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de 4e, 5e, 6e, weet ik veel, woonde en wij de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment ben jij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Vis.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het maar zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors-toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en
0: er
1: was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. In Engeland, de Bonzo Dog Duda Band.
0: Oh ja, zeker.
1: Het was een complete circus.
0: Ja.
1: En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Duda Band.
1: Ja,
0: beetje cabaretgezelschap, ja.
1: Ja. Ah, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Pop Festival.
0: Oké, ja.
1: Eerst werken die hier bij Beddesbaan en Outcast tijdens de TT-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes noemen ze een paar? De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten in de Stadskanalen omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen met Jan Groening bijvoorbeeld. De befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd naar Groningen met Frontpage, met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Vadis, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Window of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Adam Brinksma.
1: Jazeker. Oh,
0: jazeker. Samen met Hannes Langkaam.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Je bent goedkoper dan de band.
0: Ja, ja.
1: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de vecht? Nijenrode.
0: Zo.
1: En er was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon 's avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst een piepjonge Candy Dulfer samenspelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen 's nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
0: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
1: Nou, wij niet.
0: Nee,
1: de kop erbij houden.
0: Wat publiek betreft.
1: Ja, ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
0: Ja.
1: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een soul band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kick, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
0: Ja.
1: Ja, ik zou vast nog iets vergeten. Nou ja,
0: en nu zit je in de Heren Oudzaad.
1: Ja, maar ook de Stokers.
0: En de Stokers, ja.
1: Samen met broer Frans en de... Ja. Stokers, ja.
0: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
1: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
0: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
1: Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmer van der Veg van de LP Too Blind to See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerden die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag. Den Haag was toen de Beatstad. Mm-hmm. Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. In Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horecawetgeving.
0: Ja, ja.
1: Want je kon 's nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei mensen in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cuban Blisters, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Zeker. Ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong.

0: en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had dus wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was zelfs zo erg dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
1: Nee.
0: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En dat was Mus.
1: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
0: Ja.
1: Dus misschien moeten we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
0: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
1: mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
0: Ja.
1: Het is,
0: meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied. Heel relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
1: Ja.
0: En, dit was ook een tempo waarin Harry eigenlijk nooit een lied zong. Dit een beetje in de Amerikaanse sfeer getrokken.
1: Ja, ja.
0: Dit was niet iets wat Harry qua tempo toepaste in een song.
1: Misschien wel de invloed van Lois.
0: Ik denk het, ja.
1: Ik dacht dat ik dit nummer ooit geschreven had, eigenlijk ook een beetje opgedragen aan Herman Brood.
0: Dat zou kunnen, dat weet ik.
1: Nou, luister er maar eens naar. Mama, won't you buy me a dream?

0: Mama, Once You Buy Me A Dream, Kiwi and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, ja. Sorry. Ja. Het waren ja. Hele, ze stonden heel ver van elkaar af, Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
2: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
2: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
2: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derks over een paar weken wel over praten in dit programma.
2: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou ook nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
2: Ja, nou, en Eelco heeft de toon gezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smink, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
2: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
0: Hmm.
2: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
0: Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
2: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
0: Ja, ja.
2: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
0: Oké.
2: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
0: Mm-hmm.
2: En die heb ik toen van Bernard overgenomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
0: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
2: Ja.
0: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
2: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik lange nagels voor.
0: Oh ja.
2: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
0: Mm-hmm.
2: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestische gitaren. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik. Mm.
0: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
2: Wel van de Fender.
0: Okay.
2: Ik heb wel eens een Fender of een Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
0: En...
2: De klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
0: Ja, ja.
2: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny B. Goode. Wat ook op jouw lijstje staat, slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
2: Ja.
0: Want waarom heb je dat dan?
2: Nou, ik wou in eerste instantie doen van de live LP Live uit Düsseldorf.
0: Ja.
2: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging, Johnny B. Goode. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Meer rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
0: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
2: Ja, ja. We zijn...
0: In Hilversum?
2: Ja, Luc Ringers, die had... Ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc, die had een bus geshatterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En toen zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
0: Ja.
2: Maar ja, later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
0: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cube in the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Goode. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En ja. het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij is altijd wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral het misbruik van... Zoals in dit geval de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen. Hoor, van, dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Janssen en met Hannes Langkamer en zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En, de bassist samen met de drummer. Nou, je weet, de ritmesectie die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wil sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren er wel goede songs.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cube in the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cube in the Blizzard.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou... Oh. Laat maar. Ik weet het niet.
0: Dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998. Van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: Titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cor Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cor Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone
0: Walker, I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook ooit live gezien.
0: Ook live, sure.
1: Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En dan heb ik al die oude mensen, als Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei, heel veel. Dat was een packet, hè?
0: Ja, ja, ja, ja,
1: en waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest, in de Zorgvliethal.
0: Okay.
1: Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja, echt de oude jongens. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en QB and the Blizzards.
1: Ja, dat was het reëren van... En Emmen had je een grote zaal, zaal Grimmender, dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen dan afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hmm.
1: En er waren dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem Drent, drums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En maar ook bij Masqué speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en bij Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: Bij
0: Hegen. Ja, ja, ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftekenen en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

0: applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kortjubben, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Hans Tubben, hier. Wat een powder. Ja? Dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer. Heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken, daar is nog breken. Ze ook, nou, wat moet je er nou mee? Met die rare speculanten. Hé, hey, niks aan.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trente. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Midden jaren 60 begonnen Al Kooper en Steve Katz in New York een jazzrock band. Maar na de komst van de Canadese zanger David Clayton Thomas brak de band pas echt door. Blood, Sweat and Tears, Lucretia McEvil.

Blood, Sweat and Tears, Lucretia McEvil. John Sebastian schreef het nummer eigenlijk voor de film You're a Big Boy Now, maar hij had ook een top 20 hit mee in Amerika en later verschenen er ook nog mooie covers van Bobby Darin en Joe Cocker. The Lovin' Spoonful, Darlin' Be Home Soon.

The Love and Spoonful, Darling Be Home Soon. Susto, dat is een band uit South Carolina rond zanger Justin Osborne. En tot zijn 26e was hij singer-songwriter en toen begon hij een band met muzikanten uit Charleston. Het debuutalbum dat heet I'm Fine Today. Susto, Mystery Man.

Sesto, Mystery Man. The Association, dat was een band uit Los Angeles met een paar bandleden uit Honolulu op Hawaii. En de band had twee nummer 1 hits in Amerika. Eerst Cherish en later nog Windy. Dit werd geen nummer 1 hit, want dit nummer bleef op 2 in de Amerikaanse hitbreed steken. The Association, Never My Love.

The Association, Nevermind Love. The Brandos, dat is een band uit New York rond zanger-gitarist Dave Kincaid, die weer uit Seattle komt. En de Brandos toeren momenteel door Europa. Ze produceren voortdurend sterke albums, maar ze blijven een beetje in het clubcircuit steken. The Brandos, Woodstock Guitar.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Room Full of Strangers van J.W. Roy is het album van deze week. En na een serie Nederlandstalige albums en een samenwerking met Guus Meeuwis maakt J.W. Roy gelukkig weer Engelstalige albums. En dan is hij de beste singer-songwriter van Nederland. J.W. Roy, Don't Walk Out on Me.

J.W. Roy, Don't Walk Out On Me. Raccoon uit Goes, dat vind ik persoonlijk een veel betere band dan Bluff uit Middelburg. En dat komt door de aanwezigheid van zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huigen. Er is nu een album uitgekomen, de Singles Collection. En dat geeft een mooi overzicht van het oeuvre van deze interessante nederpopband. Raccoon, Feel Like Flying.

Raccoon, Feel Like Flying. Na de tegenvallende verkoopcijfers van de single When I Come Home had de Spencer Davis Groep weer een hit nodig en ze bewerkte een nummer van Homer Banks. Dat nummer dat heette A Lot of Love. En het werd een succes, want de single werd een nummer 2 hit in Engeland en in Amerika eindigde de single op 7. De Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'.

De Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'. The Sons of Palomino, dat is een topband uit Nashville, ontzanger Jeffrey Steele. En hij verzamelde alle topmuzikanten uit de stad om zich heen, zoals Paul Franklin, Glenn Worth, John Anderson en Vince Gill. De tweede stem die u hoort is van Emmylou Harris. Sons of the Palomino, Out of This Town.

Sons of the Palomino, Out of This Town. De Tremolos, dat is een band uit Londen. En deze band was jarenlang de begeleidingsband van zanger Brian Poole. Maar in 1967 hadden de Tremolos een grote hit met een cover van The Four Seasons. De Tremolos, Silence is Golden.

De Tremolo's, Silence is Golden. Harper's Weekly, dat is een nieuwe band uit Zweden. En die band die werd genoemd naar het politieke magazine Harper's Weekly, dat tussen 1857 en 1916 werd uitgegeven in New York. De bandleden die komen oorspronkelijk van het eiland Gotland, maar ze opereren tegenwoordig vanuit Stockholm. En het debuutalbum dat heet Morning Comes. Harper's Weekly, Go With Me.

Harper's Weekly, Go With Me. The Move, dat was een band uit het Engelse Birmingham. En de leden kwamen van drie plaatselijke bands. The Vikings, The Night Riders en The Mayfair Set. Ron Wood was de belangrijkste songwriter. En Carl Wayne was de leadzanger. En in zijn nadagen was hij ook nog de leadzanger bij de Hollies in Manchester. The Move, I Can Hear the Grass Grow.

The Move, I Can Hear the Grass Grow. De Amerikaanse band The Wintown Marshals produceerde het vierde album After All These Years. En frontman Keith Bensie geeft de moed niet op, maar in Engeland, Nederland, Spanje, België en Duitsland is de band veel populairder dan in Amerika. The Wintown Marshals, Odessa.

De Wintown Marshals, Odessa. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Jan Dammer coördineerde de playlist. Erik Burden en The Animals namen een protestsong op tegen de oorlog in Vietnam. En het werd een top 10 hit in Engeland en in Amerika. En het werd zelfs een nummer 1 hit in Canada. Erik Burden en The Animals, San Franciscan Nights.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar weer begint met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio, die woont alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uit te komen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de cd uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een cd uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam voor de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest een met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uitgekomen. En daarvan The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Best de muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, dat weet denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

men. We got racists boldly taking to the streets.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat hij overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelt in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek, op zijn alt-saxofoon, in Checking Up On My Baby.

Trip into a Midnight Blues uit 1968. Check in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met saxofoon, alt-saxofoon was dat Jenne Menema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Winner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Winner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat er trouwens wel verschillende schreven. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuban the Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look On Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look On Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend geworden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band, later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos, dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wil te zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

Relaxte muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont. Van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Cale ook vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat de country was. Maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Hold it in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Rick Derringer uit Ohio en zijn broer Randy hadden als kwajongens al een nummer 1 hit in Amerika. Als zanger-gitarist van de McCoys scoorde Rick Derringer een wereldhit met Hang On Sloopy. En vandaag loopt Rick Derringer als een rode draad door het programma. Rick Derringer, Let the Good Times Roll.

Rick Danger, Let the Good Times Roll. Travis Tritt uit Georgia had al 40 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Maar de man is ook filmster. Hij zat in de film The Cowboy Way samen met Woody Harrelson en Kiefer Sutherland. In Yes Dear met Steve Martin en in Fire Down Below met Steven Seagal. En hij zat ook nog in de eerste Blues Brothers film als een van de Louisiana Gator Boys. Travis Tritt, The Day the Sun Stood Still.

Travis Tritt, The Day the Sun Stood Still. Na de McCoys trad Rick Danger op als de Rick C Combo, Rick and the Raiders, en toen werd hij gitarist in de band van Johnny Winter. Vervolgens speelde hij bij Edgar Winter's White Trash en de Edgar Winter Group, en daarna heeft hij de blues nooit meer losgelaten. Rick Danger, Key to the Highway.

0: Rick Derringer, Key to the Highway. Trace Adkins uit Louisiana had 20 hits en 3 nummer 1 hits in Amerika. Hij is ook nog acteur geweest in 20 films en hij zat in 16 tv-series. Hij is bijzonder actief binnen de Republikeinse Partij en hij is een aanhanger van Donald Trump. In 1994 werd hij neergeschoten door zijn vrouw en daarbij raakte hij levensgevaarlijk gewond. En in 2014 zat hij in een kliniek vanwege zijn alcoholverslaving. Trace Adkins, Old Gray Coat.
1: Well, they gave me this old coat, so it'll keep you mighty warm. It'll see you through the winter. It's your by God uniform. So I wear it every day, and I sleep in it at night. Now it's 20 shades of gray.

Trace Atkins, Old Grey Coat. Rick Danger is een veelgevraagd studiogitarist in Amerika. Hij is onder meer te horen op albums van Steely Dan, Donald Fagen, Todd Rundgren, Air Supply, Bonnie Tyler, Meatloaf, Barbara Streisand, Cyndi Lauper, Kiss, Alice Cooper en Michael Jackson. Rick Danger, Blues Deluxe.

Rick Derringer, Blues Deluxe. Tracy Lawrence uit Texas heeft intussen 3 huwelijken achter de rug. Eerst was hij getrouwd met een rodeoster, daarna met een cheerleader van de Dallas Cowboys en nu is hij getrouwd met Becca. Maar hij werd onlangs gearresteerd door de politie nadat hij zijn tweede vrouw in elkaar sloeg naar een concert in Nevada. En Atlantic Records wilde pas een nieuw album met hem opnemen als hij zich liet behandelen voor al zijn driftbuien. Tracy Lawrence, I'll never pass this way again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Brothers van Copperhead County is het album van deze week. En Copperhead County, dat is een Nederlandse southern rock band. De naam is ontleend aan het nummer Copperhead Road van Steve Earle. De band werd in 2018 opgericht door toetsenist Jordy Duitscher en gitarist Robert van Voorde. En de zanger die heet, houd u vast, Corvin Sylvester Keurhorst van Wees. En gelukkig gebruikt hij de artiestennaam Corvin Sylvester. Copperhead County, bring on the rain.

Copperhead County, Bring On The Rain. Vanaf 2000 produceerde Rick Danger ook 4 Christian Music albums. Dat deed hij samen met zijn vrouw Yenda, die af en toe ook als zangeres opduikt op zijn bluesalbums. In 2012 schreef Dan Muse een dik boek over in zijn ogen de 4 grootste gitaristen. En dat waren Rory Gallagher, Steve Marriott, Robin Trower en Rick Danger. Rick Danger, Something Inside of Me.

Rick Derringer, Something Inside of Me. Shiloh, en dat is niet de band Shiloh die gerund werd door Eagles-drummer Don Henley, maar dit is Shiloh uit Los Angeles onder leiding van zanger Gene Miller, die ook wel platen maakt als Eugene Miller. En hij maakte deel uit van de bands The Promise Keepers, The Praise Band en The LA Crew. Shiloh, Judgment Day.

Shiloh, Judgment Day. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. Rick Derringer maakte ook al een jazzalbum samen met zijn vrouw Jenda als zangeres. Free Ride, Smooth Jazz. En sindsdien componeert het echtpaar alle nummers samen op de nog komende albums. Rick Derringer, Still Alive and Well.

0: Stories Blues, een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly-opnamen voor het feature-label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlakbij het plaatsje Orange. Op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop. Waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird. Voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh, yeah, we are taking this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: Radio from Holland.
2: Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe.
1: Yeah.
0: Europe. Yeah.
1: Yeah.
2: Look. See.
1: Yeah.
0: No, we are telling that we are from Holland, not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands, and we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont, and there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is always is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
3: We're
0: standing here in the rain that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal. And this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh no.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Okay.
0: Thank you.

0: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I knew that all, but if I got a copy and got it somewhere else.
1: Yeah,
0: it's a hell of a job. It takes
2: you got so many tapes.
0: Oh, yes.
2: It takes you... might take you years
0: but
2: to get it.
0: That's true. But I'm going to do whatever I can, you know. I'm going to do what I can.
1: There's a lot of stuff here that's very interesting.
0: Yeah. That perhaps I didn't think too much of when I did it. But for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know.
2: No, it's never going to...
0: That's right.
1: Yeah.
0: That's right. But I just thought I'd show that to you.
1: Yeah. It's even in het heilige der heiligen.
2: Yeah.
1: Dit.
2: Prachtig, hè?
1: Ja.
2: Prachtige man.
1: Ja, een man heeft die heel wat ervaring, heel wat ding met mij.
2: Ja, hier ligt echt een schat, het is echt een schatkamer. En prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
1: Ja.
0: Nou, dit is het waar we got stuff good. Oh, we got a lot of stuff.
1: Zo.
0: En dat is clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in a business, and I give them to some of these churches and whatever.
1: All kinds of guitars.
0: Then I got a warehouse over here. You might be interested
2: in Wauw.
1: Okay. Ik heb wel mensen die hier wel eens graag rond zullen met King Harry.
2: Ja.
1: Ja? Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort... Allemaal singles.
2: Ja. Yeah.
0: Yeah, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
1: Yeah. That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Je kunt de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
2: Ja, ja.
1: Het slagwerk. Ja.
0: And I have a lot of stuff.
1: Yeah.
2: New and brand new.
1: Yeah.
0: Oh, yeah.
2: The Strat.
1: Stratocaster?
2: Yeah.
0: It's a piece of
2: tree.
0: Yeah, these are all new. I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
1: You can hear the band playing.
0: Yeah, we go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Of course, I could hit it pretty hard.
1: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
2: Alles door elkaar heen.
1: Ja, alles bij elkaar eigenlijk, ja.
2: Hey, misschien die slim
1: hapelplaat
2: of zoiets.
1: Ja. Ja, als kan op CD, Harry, hoor. The man you returned. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoonaardige man, J.D. Miller.
2: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation en de civil.
1: De
2: Rights Bill en zo, van dat niet helemaal goed uitpakt heb. Daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
1: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er een scheiding ontstaan. Die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reisreportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haars, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley, in de studio waar Miller junior bezig was met het opnames van een Tidy Bob Band. Tot volgende week.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het nummer werd opgenomen in 1967 in Hilversum met Harry Musquet, Ilko Gelling op gitaar, Herman Brood piano en de basgitarist Jaap van Eyck en de drummer was Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon, QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go.

QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go. Syl Johnson uit Mississippi verhuisde met zijn broers Jimmy en Mac naar Chicago. En daar werden ze de buren van Magic Sam. En later werden Syl en Jimmy Johnson zelf bekende bluesartiesten in Chicago. Dit komt van het album Back in the Game. En het nummer is geschreven door Al Green. Syl Johnson, Take Me to the River.

Syl Johnson, Take Me to the River. Carrie Bell was jarenlang de mondharmonica-speler van de Muddy Waters Band. Later was hij de mondharmonica-speler van de Chicago All-Stars en van Willie Dixon. Dit komt van zijn soloalbum Good Luck Man. En dat album maakte hij met gitarist Steve Jacobs. Carrie Bell, Hard-Hearted Woman.

Carrie Bell, Hard Hearted Woman. Robin Ford, dat is een gitarist uit Californië in een geweldige staat van dienst. Hij speelde bij LA Express, The Jello Jackets, Miles Davis, Joni Mitchell, George Harrison, Little Feat, Charlie Musselwhite en Michael McDonald. En hij speelt op platen van Chris Kane, Randy Crawford, Bob Dylan, Georgie Fame, Dizzy Gillespie, Ricky Lee Jones, Kiss, Kenny Loggins, John Mayall, Cap Mo, Bonnie Raitt en Leon Russell. En dit komt van zijn soloalbum Bringin' It Back Home. Robin Ford, Old Virginia. Oh, Virginia.

Robin Ford, Oh Virginia. Tower of Power uit Oakland, Californië, versleet een hele serie leadzangers. Maar dat vond Harry Musquet totaal niet relevant. Hij luisterde naar de band voor de strakke blazerssectie. Daar kon hij uren naar luisteren. Tower of Power, Soul with a capital S.

Tower of Power, Soul with a capital S. Harry Musquet hield niet van popmuziek, maar hij maakte altijd één uitzondering voor Elton John, die in zijn ogen de ultieme kwaliteitspop maakte. Elton John, Your Song.

Elton John, Your Song. Ronald Horvath uit Queens in New York noemde zich Ronnie Earl en hij begon als slaggitarist bij Coco Taylor. Later werd hij de leadgitarist van Roomful of Blues en in 1984 begon hij zijn eigen band The Broadcasters met zanger Daryl Nulis, want Ronnie Earl kon absoluut niet zingen. Het album Now My Soul maakte hij met zanger Kim Wilson van de Fabulous Thunderbirds. Ronnie Earl, Double Trouble.

gitarist Ronnie Earl en mondharmonica-speler en zanger Kim Wilson. Double Trouble. Een andere gitarist, Ed Williams uit Chicago. Hij leerde gitaar spelen van zijn oom, blueslegende J.B. Hutto. Hij is populair in het lokale clubcircuit en hij toert ook regelmatig langs de bluesclubs in Boston, New York, San Francisco, New Orleans en Seattle. Dit komt van zijn album Chicken, Gravy and Biscuits. Little Ed and the Blues Imperials. Blues for Jeanette.

Little Ed and the Blues Imperials, blues voor Jeanette. John Mooney uit New Jersey liep op 15-jarige leeftijd weg van huis en werd de gitarist van Son House. In 1976 ging hij in New Orleans wonen en daar werd hij de gitarist van Earl King, Snooks Eaglin en Professor Longhair. Dit is een solo-opname van John Mooney, Late Last Night.

John Mooney, Late Last Night. Joe Louis Walker uit San Francisco maakte zijn album JLW met zangeres Angela Straley, mondharmonica-speler James Cotton, de blazerssectie van Tower of Power en de gospel Hummingbirds als achtergrondzangers. Joe Louis Walker, Going to Canada.

Joe Louis Walker, Going to Canada. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Harry Musquet zal heel tevreden zijn over de afsluiting van dit programma. Eric Clapton, Tears in Heaven.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de naam, maar hele bijzondere muziek van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Kelvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: questions, ask me nine.
1: Ik zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask Me Nice van George Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
2: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Ja, geweldig nummer vind ik dit.
1: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de blueswereld?
2: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog wel op terug, was een enorm liefhebber van hem.
1: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
2: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Looyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden, die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond 3.500-4.000 zaten.
1: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
2: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van QB de Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
1: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
2: Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
2: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand. Dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
1: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD Unique 164. U de keuzendeur Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. El Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van El Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. En maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoefde ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eerst precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona... is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony. Black Magic Woman.

0: Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moose Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben, wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. En hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn solo platen. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moose Ellison. Another one. You know, I love Moose. America.
3: You know Moose?

0: dope, for God's sake. No dope, dat, Herman Brood, je hoort het hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm, draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Moose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Mind. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus het geeft al aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel, heel, heel duidelijk, ja. Nog even terug naar Moose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365 dagen per jaar gewoon naar binnen, achter die piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers van uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Moose Ellison met If You're Going to the City.
2: If you're going up to the city,

0: Die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63.
1: Ja.
0: En hij is als... ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Een bijzondere. Ja, er zijn meerdere tributes, geloof ik. Hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet dan altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen dope gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je twee mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City, in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Brood. Een uitvoering, een live uitvoering op een in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broersma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeur ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook wel heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastische piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes, wat ook zo'n prachtig mooi nummer is, wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm-hmm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké.
0: Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ik ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook van Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Mm-hmm. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, ik denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Kelvin Russell. Die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Kelvin Russell van de CD Texas Rain uit 2001.

0: Ja, poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Townsend zijn samen met Kelvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Kelvin komt ook uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Townsend zijn komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth. Die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert, Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer dan gaan we naar Mississippi, denk ik.
1: Ja, Parchment Farm, een nummer van Mose Ellison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Ellison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Ellison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Ellison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja. Ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Ellison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja, niet te begrippen dat je in de gevangenis zit omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een hele grappige tekst van Mose Allison met The Parchment's Farm. Betekent dat we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Bloesma. Je was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees. Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep in de jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
0: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Engelse blueszanger Long John Baldry was de ontdekker van Elton John en Rod Stewart. In 1978 vertrok hij naar Canada en in Vancouver ontmoette hij de Amerikaanse zangeres Katie MacDonald, met wie hij prachtige duetten opnam. Long John Baldry en Katie MacDonald. Insane Asylum.

Otis Rush komt uit Mississippi en daar was geen droog brood te verdienen voor bluesartiesten. En Chicago gold als het beloofde land en daar was volop werk in de talloze bluesclubs. En daarom ging Otis Rush naar Chicago. En vandaag loopt de bluesgitarist als een rode draad door het programma. Otis Rush, Working Man.

Otis Rush, Working Man. Het was een single van Sam Cooke uit 1957 en vervolgens werd het nummer maar liefst 117 keer gecoverd, onder meer door Bobby V, Otis Redding, The Four Seasons, The Supremes, C.T. Hill, Aretha Franklin, Paul Anka, Mavis Staples, Rod Stewart, Sam & Dave, The Every Brothers, The Dixie Chicks, Van Morrison en Cliff Richard. En dit is de opname van een zanger uit Layton, Alabama. Percy Sledge, You Send Me.

Percy Sledge, You Send Me. Otis Rush streek in de jaren 50 in Westside Chicago neer. En met Magic Sam en Buddy Guy geldt hij nog steeds als het brein achter de stroming Westside Chicago Blues. Dit is een opname uit de Fame Studios in Muscle Shoals met Duane Ellman als tweede gitarist. Otis Rush, Gambler's Blues.

Otis Rush, Gambler's Blues. Little Richard was de belangrijkste inspiratiebron voor Otis Redding. Dit is een opname uit Memphis met producer Steve Cropper, de gitarist van Booker T en the MGs. En Booker T en the MGs was ook de studioband, maar voor deze opname aangevuld met de blazerssectie van The Marquees. Het komt van het album Otis Blue, Otis Redding, Shake.

Otis Redding, Shake. Otis Rush was een voorbeeld voor een nieuwe generatie blanke bluesgitaristen. In Amerika werd Michael Bloomfield zijn protégé, maar hij was ook een inspiratiebron voor de Engelse gitaristen Peter Green, Eric Clapton en Jimmy Page. Otis Rush, read what you saw.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Complete Mercy Beats 60s Recordings van The Mercy Beats is het album van deze week. En deze nieuwe uitgave biedt u het totale oeuvre van deze band uit Liverpool, die in de schaduw van The Beatles, The Searchers en Jerry and the Pacemakers actief was, onder leiding van Tony Crane en Billy Kingsley. Ze begonnen in 1962 en ze toeren nog steeds langs het nostalgische circuit. Dit was een top 5 hit in Engeland. The Mercy Beats, I Think of You.

The Mercy Beats, I Think of You. Het nummer werd door een uiteenlopend gezelschap opgenomen. Door Rick Danko van de band, Jackie Wilson, Bobby Tench, gitarist in de band van Van Morrison, Show Waddy Waddy, Johnny Nash, Otis Redding. En dit is een opname van gospelzangeres Teola Kilgore, The Sound of My Man.

Teola Kilgore, The Sound of My Man. In 1956 scoorde Otis Rush zijn eerste hit voor Cobra Records. Het was een compositie van Willie Dixon, I Can't Quit You Baby. Dit komt van het album Any Place I'm Going, opgenomen in de Royal Recording Studio in Memphis met producer Willie Mitchell. Otis Rush, Part-Time Love.

Otis Rush, Part-Time Love. Eddie Floyd werd wereldberoemd met zijn mega-hit Knock on Wood. En ook dit werd een top 5 hit in Amerika. Maar het was tevens een hele grote hit voor de Engelse Animals. En er bestaan mooie uitvoeringen van Lou Rawls, Wilson Pickett en Aretha Franklin. Eddie Floyd, Bring It On Home To Me.

Eddie Floyd, Bring It On Home To Me. Otis Rush maakte in Memphis gebruik van de beste studiomuzikanten uit die stad. Op deze eigen compositie zijn dat basgitarist Leroy Hodge, drummer Steve Potts en toetsenist Lester Snell. Otis Rush, Looking Back.

Otis Rush, Looking Back. Het was een grote hit in Engeland voor Johnny Nash, maar Ronald Bertram Greaves, een zanger uit Guyana, nam het nummer op in de Muscle Shoals Studios in Alabama. En het werd in diezelfde periode ook nog opgenomen door Otis Redding en The Spinners, R.B. Greaves, Cupid.

Bobby Greaves, Cupid. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. De straatarme ouders van Otis Rush hadden 7 kinderen die in Mississippi geen enkel toekomstperspectief hadden. Als jongen van 8 jaar had Otis Rush zichzelf al leren gitaarspelen en daarna deed hij de nodige ervaring op in de regionale kerken. Otis Rush, walking the back streets and crying.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musqué. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anna East Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar nog uitkomt. Dit is een veerproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig door de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen dan. Ik hoor nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blief. Beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, iemand die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is die 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, door Lusterinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van laat horen. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Neemt van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining. MUZIEK

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kunt er eigenlijk wel in horen. Elmo James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die werkt in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pious Birth of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem verder nog meteen precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shor. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreven door Ian McLagan van de organist van de Small Faces, ooit in het verre verleden, ondertussen overleden. Never Say Never.

schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedaan. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Padlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Padlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in dat geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En Donau is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een, ja, moet zeggen, van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993. I'm Just Your Fool.

Nou, een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, de Reno Rustert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Musquet uit 1991, alweer een hele tijd terug. Toen speelde Musquet met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Producer Phil Spector overleed op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. In 1958 was hij al de zanger-gitarist van de Teddy Bears. En die hadden een nummer 1 hit in Amerika met To Know Him Is To Love Him. Op zijn 21ste was hij de jongste eigenaar van een platenmaatschappij in Amerika. En in de jaren 60 werd hij een succesvol producer. Ook dit is een productie van Phil Spector. Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High.

Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Bluesgitarist Freddie King was minimaal 300 dagen per jaar on the road. En hij at louter junkfood en dronk de hele dag Bloody Marys. En hij overleed in 1976 in het ziekenhuis in Dallas. Hij werd slechts 42 jaar. Freddie King, same old blues.

Freddie King, same old blues. De 80-jarige zanger Tom Jones loopt vandaag zijn rode draad door het programma. In 2005 werd hij 65 jaar en dat vierde hij met een terugkeer naar zijn geboortegrond in Wales, waar hij in 1964 voor het laatst optrad. En dat jaar onthulde de BBC-televisie dat de zanger intussen 175 miljoen pond bezat. Tom Jones, Strange Boat.

Tom Jones, Strange Boat. Cream uit Londen werd in 1966 opgericht door gitarist Eric Clapton samen met basgitarist Jack Bruce en drummer Ginger Baker. Eric Clapton speelde daarvoor bij de Yardbirds en bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce en Ginger Baker kwamen uit de Graham Bond Organization. Cream, Spoonful.

Cream and Spoonful. In 1999 ontving koningin Elizabeth Tom Jones op Buckingham Palace. Hij was al officer of the Order of the British Empire, maar nadat hij was geknijfd, zoals dat heet daar in Engeland, ging hij verder als Sir Tom Jones door het leven. Tom Jones, Tower of Song.

Jones Tower of Song. Rory Block uit Greenwich Village in New York heeft intussen 29 bluesalbums gemaakt en daarop stonden nooit hits. Maar in 1988 schreef ze een nummer over een aan alcohol verslaafde ex-man en dat werd alleen in Nederland een top 20 hit. Rory Block, Lovin' Whiskey.